goed, businessman, maar ik kom met de hoed. Als je wil, loop je mee, nee. Ik ga niet pushen, nee, nee. Ik heb ook zelf gedaan. Wie niet weg is, is gezien. Kijk die kakkerlakken, geitig voor de streams.

Niemand die dacht aan mij. Die mannen zitten in hun feelings, mij. Ik zie ze niet meer door mijn kartje. Alles is ouder, alles groen geel. Ik wil ook veel, want ik weet veel. Boos. Als je wil, loop je mee, nee. Ik ga niet pushen, nee, nee. Ik heb ook zelf gedaan.

0: Boing.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen.
3: Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
4: The city clocked in.
5: In your car on the app.
6: The city clocked in.
5: Keep it loud.
7: We are Galaxy Radio.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

hangen wij nu aan het raadje naast de kabelbaan. Ik ken de bodem, net als jou heb ik daar vaak gestaan. Op vakantie zal ik even met mijn vader gaan. Want als het regent denk ik soms nu laat maar een traan. Ik maak muziek, maar dankzij Gods wil slaat het aan. Wees niet verbaasd als hij gaat kraken vannacht. Want zijn moeder die is broken en zijn vader zit vast. Dus zijn hoofd is op een rare bedrag. Maar wat nou als dat jongetje

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is de Galaxy News Update. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen. Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
2: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
1: Gratis entree.
2: Skateverhuur.
1: Demonstraties van professionele skaters.
2: Lekkere foodstands.
1: En de beste beats van diverse DJ's.
2: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
1: Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. Gisteravond in Doornenburg, Gelderland, zijn vissers over een fosforgranaat gereden. De granaat begon te roken en vloog in brand. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen ter plaatse. Er lag nog een andere fosforgranaat doordat het water laag staat. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clocked in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
6: Galaxy Radio.

0: free radio app. Download it now.
1: Hey, Danny hier van Flava in Your Ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held, namelijk Michael Myers. Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Boots, you know what I'm saying?
3: Drop the music, turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
4: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
4: Where the biggest stars come to play.
0: We are. Your daily playlist provider.
5: You know the name.
0: We are Galaxy Radio.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: Yeah.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m. Dit is de Galaxy News Update. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. En gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. In Oxford is de eerste proefpersoon in Gent met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
2: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
3: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-Diac, Martignat-sur-Jalles en Saint-Aubin-de-Médoc. Goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1000 militairen in en vraagt automobilisten departement volledig te mijden. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel Ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
1: The city clocked in.
2: Keep it loud.
3: We are Galaxy Radio.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in Your Ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held, namelijk Michael Myers. Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Boons, you know what I'm saying?
3: Bring the real
2: hip-hop
4: back. Bring the hip-hop back.
0: And back
5: with more bangers on Galaxy Radio.
4: We wreck the culture.
6: Hey, this is DJ Rofa, bitch.

0: check out the
1: music.
2: Next.
1: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. VN-chef Guterres is zaterdag in Syrië aangekomen, het eerste bezoek sinds 2009. Hij spreekt steun uit voor een overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van Assad in december 2024. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ten westen van Bordeaux zijn vier extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalais, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalais en Saint-Aubin-de-Médoc. Goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1000 militairen in en vraagt automobilisten de plek te mijden. Indonesische reddingsdiensten zoeken naar een vermiste speedboot met 11 toeristen aan boord, van wie 5 Nederlanders. De boot vertrok vrijdagochtend vanuit Tanjung Unauna naar Marisa bij het eiland Sulawesi, maar kwam daar nooit aan. Rond 3:30 werd de boot als vermist gemeld, waarna een zoekactie startte die tot nu toe niets heeft opgeleverd. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Sahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het Roemeense luchtruim. Chinese toezichthouders hebben Trip.com een boete van ruim 672 miljoen euro opgelegd wegens misbruik van marktpositie. Het bedrijf beperkte de mogelijkheden van hoteluitbaters en hun prijsbepaling, wat consumenten schade. Trip.com accepteert de boete en belooft verbeteringen.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock ding.
3: In your car on the app.
4: The city clock ding.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
7: Gratis entree.
6: Skateverhuur.
7: Demonstraties van professionele skaters.
6: Lekkere foodstands.
7: En de beste beats van diverse DJ's.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
5: Galaxy Radio.

0: Wolves, you know what I'm saying?
1: Hey, wat chill dat je weer luistert naar Flava in je ears hier op Galaxy Radio. En elke zaterdag tussen 12 en 2 neem ik jou mee naar de doofste hiphop ooit gemaakt in de geschiedenis van de hiphop. En daar gaan we helemaal doorheen samen. En zoals elke week luister ik weer naar Galaxy Throwback Radio, ons spin-off channel. En dit keer was ik onderweg in de auto en ik hoor daar een track voorbij komen. Ja, dat is gewoon niet te ontkennen. Dit is echt zo'n classic. Zo'n classic die ook omarmd wordt door andere radiozenders die niet per se hip-hop draaien. Ik heb het over Candyman met Knockin' Boots.
2: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.
3: This rock, this time, is one of a kind. Blowing your mind like only the Candyman can.

Dit waren Michael Myers en Bishop Lamont met Might Be a Homicide. En dat heeft alles te maken met het interview met Michael Myers vandaag. Dat later. Nu eerst een verhaal over Public Enemy. Big Daddy Kane en Ice Cube. Die alle drie samen met de track Burn Hollywood Burn. Een aanklacht op hoe Hollywood en de tv-wereld de Afro-Americans portretteerden. En de rigoureuze oplossing is dan het platbranden van Hollywood. Het is uiteraard slechts een metafoor. Voor en ze roepen niet op tot geweld en het daadwerkelijk plat branden. Maar het is meer zo van er moet nu wat gebeuren. Maar alsnog zien we het niet binnen één nacht veranderen. Dus daarom maar zogenaamd plat branden die had. Keith Shockley en Eric Sadler van de legendarische Bomb Squad produceerden het nummer. En Big Daddy Kane en Ice Cube verschenen er dus ook nog op. En die verschenen in 1990 als verrassing ook nog op het podium om dit nummer samen met Public Enemy te doen. En dat moet heel vet geweest zijn, want daarna gebeurde dat nooit meer. Volgens Chopmaster Jay van Digital Underground is dit het meest diepgaande en krachtigste ooit wat hij heeft gehoord in een muzieknummer.

0: Space Case, Te Relaxed en Castro met Eens. En een van de vetste hiphopnummers in de Nederlandse taal ever, wat mij betreft. Nu over naar het interview met Michael Myers. En dan stel ik de vraag in het Nederlands en hij antwoordt in het Engels. Niet dat hij Nederlands kan, maar ik doe dat even voor jou. En ook voor mezelf, zeg ik heel eerlijk, zodat jij dat Stone Cold English niet hoeft aan te horen. Tenminste, af en toe zo'n woordje tussendoor zal vast nog behoorlijk Stone Cold zijn. Anyway, vraag 1. Ik zei, heel veel mensen kennen jou als hun favoriete underground MC. Maar wat ze niet weten is dat je ook muziek hebt geproduceerd voor tv-shows. En niet de minste, hè. En ook voor commercials. Bijvoorbeeld een Sprite, een Pepsi. En tv-shows als America's Top Model, America's Top Chef en nog veel meer. Ik vraag me af, doe je dat nog steeds? En natuurlijk moet je multiple streams of income hebben natuurlijk. Dat heb je ook ooit zelf gezegd in een interview. Maar hoe ben je in dat wereldje gerold? En hoe krijg je dan ook nog eens een keer zulke grote namen naar jou toe? En ben je dit dus nog steeds aan het doen?
1: Yeah, I was pretty lucky back in the days before music licensing was a thing for hip-hop artists. Just people that I ran into that were like on street teams and, you know, promotion.

Genza met High Price hier op Galaxy Radio bij Flava in Ja Ears. En normaal gesproken is het hier de tijd voor de concertagenda. Maar er staat deze week helemaal niets in. Dus heb jij binnenkort een gig, een event of een concert te promoten? Laat het mij minimaal een maand van tevoren weten. En wie weet promote ik het dan hier in deze concertagenda. Die bij deze dus een keertje leeg is. Dus heb ik zoiets, dan gaan we toch nog een classic uit de lage landen draaien. Rescue hier met I Doubt That You're Ready.

0: Ja, hoe obscuur wil je het hebben? DMF met de Anthem. En DMF staat voor Dangerous Mentality Forever. En nu is het alweer tijd voor dit. I'm classy. It was hot then, still fire now. I reminisce times galaxy. Mixtape. Ja, even een uitleg. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hun dan om hun favoriete throwback track. Plus de reden waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op, want DJ Lowpro, collega en DJ, die maakt daar een heuse mixtape van. En die hoor je in de allerlaatste uitzending van het jaar. Hier bij Fleva in jaar eerst op Galaxy Radio. Dat is het hele ding. En dit keer heb ik iemand, ja, dat vind ik wel echt heel erg vet hoor. Ik weet nog dat ik vroeger vrijwel elke zondag op de fiets naar mijn oma, want die had een leesmap daar. En dan las ik zijn verhalen. Nu tegenwoordig heeft hij ook een boek uit, Woorden als Wapens. Een heel interessant boek. Ik heb het over Sal van Stapelen. Wat heb ik daar veel artikelen van gelezen en recensies enzovoort. En ik was het eigenlijk altijd met hem eens. Ook zit hij achter het legendarische en zeer belangrijke boek Van Brooklyn naar Breukelen. En hier dus met zijn favoriete throwback track. Hier komt Sal van Stapelen.
1: Yes, Flavor in je eer. Sal van Stapelen uit Den Haag met mijn favoriete throwback track van vandaag. Dat is Second Quarter Free Throws van KRS-One. Er zijn weinig hip-hop artiesten die zoveel impact hebben gehad op hoe ik naar het leven kijk. Ook omdat hij in de jaren 80 één van de rappers was die me als eerste echt dieptecultuur insleurde. Hij noemt zichzelf filosoof en leraar en weet ik het. En ik weet dat sommige mensen heel moe van hem worden. Maar voor mij heeft hij die termen zeker waargemaakt. Er zijn weinig rappers die zo mijn denken en mijn wereldvisie hebben geprikkeld. Ook omdat ik in de jaren 80 naar weinig MC's zoveel geluisterd heb. Het is een a cappella met publiek van het album I Got Next. Een van de beste platen van KRS-One. Rap is geen genre met heel veel dope live albums. Maar het live album van Boogie Down Productions is veruit mijn favoriet. En die energie komt ook op dit nummer terug. Het is zo hard om het publiek te horen reageren op zijn scherpe zinnen en analyses. En ik vind het dope hoe hij aan het begin de lat nog even omhoog schroeft door iedereen de tijd te geven om tape recorders aan te zetten. Een tijdgeestding, sure, maar ook een aankondiging. Er gaat iets speciaals gebeuren. Er gaat geschiedenis plaatsvinden. Dat vind ik keihard. Dat geldt ook voor hoe hij zichzelf neerzet als door het universum gezonden. Als profeet die iets te vertellen heeft. Een belangrijke boodschap te delen. Een boodschap die gaat over zelfbeeld en de kracht die je als individu en gemeenschap hebt om je niet gek te laten maken door een onderdrukkend systeem. Systematische onrecht en ongelijkheid en de hoek waarin je jezelf door het systeem geschetst ziet. Om je niet tegen te laten houden door een samenleving die je actief marginaliseert en in de hoek trapt. En waar de mensen die het voor het zeggen hebben er belang bij hebben je klein en machteloos te houden. Ik krijg instant kippenvel en een flink deel van het publiek ook. Dat kan je namelijk horen. Wanneer hij rapt dat angst voor de New World Order, Big Brother, nergens voor nodig is. Dat hip-hop zelf zijn eigen geheime genootschap kan bouwen. Een gemeenschap gebouwd op creativiteit, visie, verbeelding en ontwikkeling. Elkaar meenemen, elkaar motiveren en stimuleren. Ik heb KRS ooit gesproken en ik weet dat hij heel erg gelooft in het internationale, grensoverstijgende van hip-hop. Niet als industrie, niet als handelswaar, maar als een cultuur die mensen op heel verschillende plekken, met heel verschillende achtergronden, op een positieve wijze en met heel veel creatieve kracht met elkaar verbindt. En als een alternatief voor de status quo die ons anno 2026 met de eindeloze Trump en Jeffrey Epstein loop heeft opgezadeld. Ik moet nu stoppen, want anders wordt het verhaal langer dan het nummer. Hip Hop for Life, shout-out naar Danny. We zijn nog maar net begonnen.
2: Peace. Anybody in here, right now, with tape decks, turn them on. And put them on record. Yeah. I'll give you a second. I want to add authenticity to your tape. So when it's sold out in the stream, you all can know this was a real party. These are poems circulating throughout the nation. Everybody's bad and everybody's tough, but how many people are intelligent enough to open up their eyes and see through the lies, discipline themselves, yourself to stay alive? Not many. That's why the universe sent me today on this stage with this to say. The rich will get richer, and the poor will get poorer. In the final hour, many heads will lose power. What does the rich versus poor really mean? Psychologically, it means you gotta pick your team. When someone says the rich gets richer, visualize wealth and put yourselves in the picture. The rich get richer, cause they work toward rich. The poor get poorer, cause they mind can't switch from the ghetto. Let go, it's not a novelty. You can love your neighborhood without loving poverty. Follow me, every mother, father, son, daughter. There's no reason to fear the new world order. We must order the whole new world to pay us. The new world order and the old state chaos. The big brother watching over you is a lie, you see. Hip hop can build its own secret society. But first, you and I got to unify. Stop the negativity and control our creativity. The rich is getting richer, so why we ain't richer? Could it be we still thinking like niggas? Educate yourselves, make your worldview bigger. Visualize wealth and put yourselves in the picture. I present to you,
3: I am the number one in hip hop and R&B.
4: We got the street locked.
3: Galaxy.
5: Yo, 2025, Duf Duf Ray. Belly.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Een boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, wordt vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. De boot vertrok vrijdag en kwam niet aan op de bestemming. Tientallen reddingsteams zoeken naar de opvarenden. De omstandigheden op zee zijn lastig, met harde wind en golven tot 2,5 meter. Een Canadese stagiaire van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Ze liep stage op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België. Veiligheidsdiensten hadden haar in het vizier en deelden hun bevindingen met de Belgische inlichtingendienst. Verdere details worden niet gegeven omdat het onderzoek nog loopt. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. En het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Shahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei zijn er vaker drones in het Roemeense luchtruim terechtgekomen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: Ja, ik blijf het maar zeggen. Het is toch ongelooflijk dat dit uit Nederland komt en niet veel bekender is dan hier bijvoorbeeld bij een Flevo in je Ears of bij de echte kenner. Nina met 1, 2, 3. Je hoorde haar rappen en zingen. Ja, het is gewoon geweldig. Ik kan er niks anders over zeggen. Nu is het tijd voor de Soundbite. Dat is een spel waar je helemaal niks mee kunt winnen. Behalve de eer. En vooral als je het samen met iemand doet. En dan draai ik dus een geluidsfragment, een soundbite dus, van een hele bekende track. En dan is het de kunst om binnen 5 seconden te raden welke track dat is. En die 5 seconden gaan nu in. Ja, is het je gelukt om binnen 5 seconden te raden wie dit zijn? Nou ja, zo niet, geen zorgen, straks draai ik de track helemaal. Maar eerst dit, Frisco met Lindworm.
1: Dames en heren, ik heet u allen welkom in het All You Can Eat

Ja, ook uit Nederland. LG The Beat Detonator samen met Il Procedure. En de track heette Nasty. En hoe nasty was die? Hey, natuurlijk hartstikke vet. Daar staat het dan ook voor in dit geval. Hey, het is tijd om bekend te maken dat je mij kunt gaan volgen op Instagram en ook nog eens een keer op Mixcloud en op Spotify, allemaal onder dezelfde naam, Fleva in ja eers. Geschreven zoals de hit van Craig Mack, maar met een S eraan vast. Wat is nou het voordeel van bijvoorbeeld de Mixcloud? Nou, daar kun je de aflevering tot 10 weken terugluisteren, plus exclusieve vragen en antwoorden van de artiesten. Dus daar, die je

muziek enzovoort. En op Spotify kun je al die muziek die ik draai in je eigen playlist droppen. En op dat Instagram komt dat allemaal samen. Daar kondig ik aan wat er allemaal te gebeuren staat. Daar heb ik ook een kanaal. Dan kun je me echt helemaal uithoren, om maar zo te zeggen. En daar drop ik ook exclusieve weetjes en dingen van achter de schermen op. Dus volg ook het kanaal. Dat heet 4 Updates van Fleva in Ja Eers. Daar een afkorting zeg maar van. En ja, allemaal dope dingen dus. Dus ga dat doen. En nu de bekendmaking van de soundbite. Wie waren dit nou? Wie waren dit? Ja, eigenlijk moet je dit gewoon wel een klein beetje weten. Ik heb het over Run DMC met Sucker MC's.

0: start when the beats come in.
1: Ja, ik ga altijd op mijn streep staan als je deze groep niet kent. Wat een classic is dit, hè? Run DMC met zakken MC's nogmaals. En het is nu tijd voor het vervolg van het interview met Michael Myers. Op de radio nog slechts één vraag. En voor Mixcloud heb ik het dit keer maar liefst 1, 2, 3, 4 bewaard. 4 exclusieve vragen op Mixcloud.com. Daar zoek je naar Flava in je ears en dan heb je daar die vragen en zijn antwoorden natuurlijk. Zoals gezegd, hier op de radio nog 1 vraag. En die vraag is: als je 1 advies zou mogen geven aan jouw jongere zelf. Jouw jongere zelf die net de wereld van hiphop in gaat stappen. Met de kennis van nu, hè, welk advies zou je dan aan jezelf geven?
2: Yeah, the advice I would give to my younger self would really just be keep believing in yourself. You know what I mean? Like keep being what you are, who you are. Stay creative, stay unique. Believe in your voice. Believe in the power that you have as a creative. And just keep going.

0: strictly for the G's. You know what I'm saying? Fuck that bitch. Niggas always handcuffing their hoes when a nigga like me step in the place. I don't want that hoe. I don't love that hoe. I'm caught up with my greens, collard greens, endo, and the cash flow. You know what I'm saying? Peace. G's up, hoes down.
1: Je hoorde achter elkaar Death Real met From The South, de remix. Gewoon uit Nederland en zojuist Snoop Dogg, toen nog Snoop Doggy Dogg, met G's Up, Hoes Down. En dat is een nummer die enkel op de eerste 100.000 stuks van zijn album Doggy Style op cassettebandje staat. Zo moet ik het officieel zeggen. De reden dat het daarna geschrapt werd van cassette en ook uiteindelijk niet op CD en LP verscheen, is vanwege de sample van Isaac Hayes. En als jij wel zo'n exemplaar in handen hebt, dan heb jij dus één van de eerste 100.000. Ze kregen de sample niet gecleared en daarom is die niet meer op herdrukken terechtgekomen. Maar diezelfde sample is vaker gebruikt en best een aantal keren wel gecleared. Maar het team van Death Row kreeg het dus niet voor elkaar om dat te clearen. Dus dat. Snoop zegt er zelf over, als je een van de eerste 100.000 stuks hebt, dan mag je heel blij zijn, want hij heeft zelf niet eens het album Doggy Style met dit nummer er dan nog op. In een interview dat hij met acteur en groot hiphopliefhebber Michael Rappaport had, geeft de acteur aan dat dit zijn favoriete Snoop nummer aller tijden is en vraagt of hij deze met optredens nog wel eens doet. En vervolgens zegt Snoop nee, maar begint ter plaatse het nummer woord voor woord te rappen. Hij wist alles nog, echt, tot in detail. En heel vet is dat interview, dat moet je echt gaan opzoeken na deze show dan natuurlijk. En Snoop zegt dat hij het nummer zeker nog wel kent en dat hij het heel graag op het album had gehad. Maar ja, dat is al met al dus niet gelukt. Volgens Snoop is het ook zo dat hij eerder een andere beat had, maar dat hij Dr. Dre moest overtuigen en een soort van onder druk zetten om de huidige beat te maken. En vervolgens mocht het niet op het album staan. Dus ja, wat een pech. Maar hey, we hadden hem hier natuurlijk wel, hè, bij Flava in je ears. En daar is het nu ook tijd voor my man, DJ Jerry Lafronde. En die heeft me weer een dope mix achtergelaten. Moet je maar eens horen.

Jeetje, Thierry Lafronde got the summer on lock. Wat een heerlijke zomerse mix was dit, zeg. En zoek meer van hem op en je vindt hem het beste eigenlijk via mijn laatste post op Instagram. Ga dat ook bekijken en klik eens op zijn pagina en check dat eens helemaal uit. En thank me later. Hey, zoals gewoonlijk gaan we eruit met een banger. Dan hoor je mij niet meer, maar laat ik je achter met een gigantische banger. En dit keer heb ik gekozen voor Jaron Bento met Schizo. Op Mixcloud gaan we nog verder. Daar zoek je naar Flava in je ears. Maar hier stopt het dus met Jaron Bento met Schizo. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Op dezelfde plek, zelfde zender. Peace!

0: check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is het Galaxy News. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. De Indiase minister van Onderwijs is opgestapt na wekenlange protesten door jongeren. Studenten eisten zijn vertrek vanwege gelekte examenopgaven, waardoor miljoenen studenten zouden zijn getroffen. De protesten vormen een groeiende uitdaging voor premier Narendra Modi. De minister zegt dat hij opstapt om te voorkomen dat tegenstanders misbruik maken van de onrust. 4 Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
5: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
8: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
9: Galaxy Radio.

0: Kanye West en Miss Lauryn Hill. Met I Can't Wait brengt Kanye West een van de meest soulvolle momenten van zijn album Bully Deluxe. Voor deze track werkt hij samen met de legendarische Lauryn Hill, die de emotionele hoek voor haar rekening neemt. De productie combineert klassieke soul met moderne hip-hop en bevat een subtiele verwijzing naar You Can't Hurry Love van de Supremes, wat de nostalgische sfeer van het nummer versterkt. De samenwerking kreeg extra aandacht nadat Kanye en Lauryn Hill het nummer gezamenlijk voorbereiden na een verrassend live optreden in Los Angeles.
1: De Galaxy Airplay Top 20. Airplay Top 20. 19.

0: Dit is de Galaxy Airplay Top 20.
1: En dat waren de eerste vijf in de Airplay Top 20 van deze week. Op 20 staat Molly met Bees and Honey, Party Gal. 19 is voor die banger van Kanye West en Miss Lauryn Hill. Op 18 staat Omalay met Waste. 17 komt van 14, Ronnie Flex en DJ Dylan met de zomerhit Punta Cana. 16 stijgt twee plaatsen en is voor Drake, Too Hard for the Radio. En dat brengt ons op nummer 15. Met Controlando laat Jay horen waarom hij al jaren een vaste waarde is binnen de Nederlandse urban scene. Op de track kiest Jay voor een zomerse mix van Latin, Afro en R&B invloeden, gecombineerd met zijn herkenbare, melodieuze zangstijl. In Controlando draait alles om aantrekkingskracht en het gevoel dat iemand volledig de controle over je heeft. De Spaanse titel, letterlijk controlerend of de controle hebbend, sluit perfect aan bij de warme, dansbare productie. Na succesvolle albums als Ik Leef, Teen, Lach en Love Stories bewijst Jay met deze single opnieuw moeiteloos te kunnen schakelen tussen hip-hop, R&B en Latin pop.
2: The Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio, every Saturday from 2 p.m. and in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
0: The Galaxy Airplay Top 20. Airplay Top 20.

0: Op een warme, melodieuze productie rapt Kevin over de hectiek van zijn leven en het vinden van iemand die hem echt raakt. Terwijl Roxy Dekker met haar herkenbare popstem voor een frisse en emotionele tegenhanger zorgt. Juist die combinatie van Kevins relaxte flow en Roxy's toegankelijke refrein maakt Jij hebt mij zo sterk. Beide artiesten noemden de samenwerking vooraf verrassend, maar waren er direct van overtuigd dat hun stijlen perfect bij elkaar pasten. Deze week op nummer 11, dus het is weer tijd voor een overzicht.
1: Hey, hey, hey! It's new music first.
2: Yo, hands up!
1: New music now.
3: New feature music on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 PM. Dit is het Galaxy News. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Een minderjarige jongen uit Barneveld is gisteravond overleden na een ongeluk met een quad in Kootwijkerbroek. Hij vloog tijdens zijn rit vermoedelijk uit de bocht. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, meldde zich bij de politie en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met twee blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Vier Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: Chris Brown met It Depends is de langst genoteerde track in de Airplay Top 20. Vooral door zijn noteringen in de Verenigde Staten blijft de waardering voor deze plaat wereldwijd enorm. En staat hij daarom nog steeds in de Airplay Top 20. Deze week op 10. En dat wil zeggen dat we nog 9 tracks te gaan hebben. Met op 9 deze week Fresh en Bare Minimum.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
0: Like the Galaxy Airplay Top 20.
3: Airplay Top 20.

0: Legacy Airplay Top 20.
1: Met Spend That laat Young Miami horen dat ze ook als solo-artiest moeiteloos een hit kan scoren. De rapper, die wereldwijd doorbrak als de held van het duo City Girls, bracht de single in april 2026 uit. Het nummer groeide razendsnel uit tot haar grootste solo-succes tot nu toe en werd een van de meest besproken hip-hop tracks van de zomer. Spend That is een rauwe Miami

0: wist dat het nummer een zomerhit zou worden. Een voorspelling die uitkwam toen Spendet haar hoogste notering ooit als solo-artiest behaalde in de Billboard Hot 100. Inmiddels werkt Young Miami aan haar lang verwachte solo-album, waarmee ze definitief haar eigen hoofdstuk schrijft na het succes van City Girls. Ze staat deze week in de Airplay op nummer 6. En dat brengt ons naar het ene laatste overzicht.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Is deze week voor Chris Brown en Bryson Tiller. Op 9 vinden we Fresh met Bare Minimum. 8 komt van 12 vorige week en is voor Kehlani en Folded. 7 stijgt 6 plaatsen en is voor Jonah Fraser met Panna. En net op 6, Young Miami en Spendet. Door met 5, Broederliefde stijgt deze week 1 plaatje met Maak Me Niet Heet.
2: Galaxy. Nothing but summer heat.
1: Like the Galaxy Airplay Top 20. Airplay.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: En dat waren ze bijna allemaal. Voordat we de nummer 1 bekend gaan maken, eerst het laatste overzicht. Op 5 staat Broederliefde met Maak Me Niet Heet. 4 stijgt 3 plaatsen en is voor Temps, What You Need. Idali zakt 1 plek van 2 naar 3 met Populair. Op 2, de grootste stijger van deze week, komende van 15. Coi Leray met Better Than Yours. En deze week nog steeds op nummer 1, Dave en Temps met Raindance.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 4 PM. Dit is het Galaxy News. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Door de start van de zomervakantie is het vandaag druk op veel Europese wegen. De ANWB meldt lange files in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vooral op routes naar populaire vakantiebestemmingen staat het verkeer vast. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen. Op sommige plaatsen kunnen die oplopen tot meerdere uren. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Het weer nog, zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
7: Gratis entree.
6: Skateverhuur.
7: Demonstraties van professionele skaters.
6: Lekkere foodstands.
7: En de beste beats van diverse DJ's.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
5: Galaxy Radio.

klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen als

Get ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. Een aantal kleine Amerikaanse bedrijven stapt naar de rechter vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Ze vinden dat de regering de handelswet uit 1974 onterecht gebruikt om tarieven op te leggen. De VS kondigde deze week heffingen van 10 tot 12,5% aan op goederen uit tientallen landen, waaronder de Europese Unie. Ook daar is kritiek op de maatregel. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 30 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens de Syrische staatsmedia botste een bus met medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een bus met passagiers. De oorzaak wordt nog onderzocht. De weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. En dan het weer. Vanuit het noordwesten meer bewolking en in het noorden kan daar vannacht een bui uitvallen. Het kwik daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen regen en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan maximaal 21 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Galaxy Radio.

0: Legacy Feature Music. Yo, I got the new crack. Fresh showstopper. Drop that shit. Galaxy Feature Music.
1: Miljoenen per dag hebben, ga ik inbreken dag naar weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
2: Een normaal leven, normaal leven, man.
1: Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, ik weet dat je weet, pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer, ben ook, ken geen

don't move. Fuck. Well, I'ma slap one in your face.

big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 PM. Dit is het Galaxy News. De Houthis in Jemen melden aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is er ook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu twee ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+-gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielle en de halte in Zwarte Waal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En de weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: Yeah, it's your boy Jordan Chase and we back at it again. Afro Losjes on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En de zon schijnt en het is lekker weer. Het is een goede vibe. Er zijn een heleboel feesten vandaag. Er zijn zeker 6 of 7 of 8 of 9 of 10 festivals die bezig zijn vandaag. Dus shout out Nederland. En een aantal zijn in Amsterdam, dus ik ben weer blij. Ik ben in een goede bui. Dat betekent iedereen heeft het naar zijn zin. Iedereen die ik vandaag zag waren alleen maar mooie mensen. Leuke, gezellige mensen. Zo big up naar jullie allemaal. Vandaag was ik op mijn house shit. Big up house, man. Ik was vandaag op mijn house shit, man. Ja. Ik luisterde vandaag naar een paar house tunes. Ik denk, ja, man. Dat werkt. Een soort van Ketrinada. Of zeg ik
1: ja,
0: goed?
1: Ketrinada.
0: Niet Ketrinada, maar.
1: Maar het was soortige Ketrinada.
0: Ja. Geen soort van.
1: Je was echt die unt.
0: Een beetje.
1: Nice,
0: ik had een paar mensen in de auto, dus dat was wel.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja. Ze hadden me erop gezet, man. Big up hun, man. Shout out naar hun. Je toch, je hoorde net. De lovely stem van Espezi Manezi. What's goodie?
1: What's goodie? Afro Losjes on Air, Galaxy Radio. Het is zaterdag en we zijn er weer. Ik heb jullie gemist, guys. Ik zag... Chase.
0: Mm-hmm.
1: Ik zag hele interessante fragmenten voorbij komen gisteren in Nijmegen.
0: Voordat je dat doet. Big up Biga in the building. Maar daar keek al van, je weet toch, Biga als een kleine broertje in de building. Big up Matthias hier in spirit. Je weet toch?
2: Laat het toch zo.
0: Anders gaan ze boos op ons
1: worden. Tuurlijk. Maar ik moest het even zeggen, want ik wilde Biga ook benoemen erbij. Want hij was er ook natuurlijk. Maar gisteren was het in Nijmegen on fire. Ik zag echt letterlijk overal, ik denk 5 Instagram pages. En op TikTok zag ik allemaal beelden voorbij komen van een soort van vierdaagse. Nijmegen vierdaagse.
0: Eén ding wat ik ook even kwijt wil, is tuurlijk het een en ander gebeurt, whatever, maar de social media en al die andere platformen hebben het wel groter gemaakt dan het ook daadwerkelijk was.
1: Waar gaat het over dan?
0: Nou, gewoon natuurlijk. Volgens mij van de week was er iemand geschoten daar en die is overleden natuurlijk. Rest in peace.
2: Rest in peace.
0: Ja, toch, maar... Het leek alsof het op een gegeven moment... Ik weet niet of het aan mijn algoritme lag. Maar op een gegeven moment leek het alsof ik alleen maar rare, nare beelden zag over.
1: Oké, je bedoelt gewoon dat gevechten waren.
0: De druk, de dit, de zusters. Alles was gewoon... Het was gewoon super slecht georganiseerd. Alles gewoon fout.
1: Oké.
0: Maar op het moment dat we binnenkwamen hadden we zoiets van... Hey yo, we zijn op een feestje.
2: Ja, zeker.
0: En ik zeg je eerlijk... Ik heb dat gevoel heel lang niet meer gehad.
1: Ja.
0: Dus dat was wel Big Up Froday, was een dope stage. Mm-hmm.
1: Was het alleen een Froday stage of waren er meerdere stages?
0: Er waren meerdere stages.
1: Oké.
0: Wij waren op de Froday stage, stonden we daar.
2: Op Smaakmarkt.
0: En er waren nog veel meerdere stages, maar daar zijn we niet naartoe gegaan. Dus,
2: Het
0: was bij onze stage was het lid genoeg, maar ik denk dat het was zo druk.
1: Ja.
0: Dat ik denk dat overal was het wel gewoon bossen.
2: Mm-hmm.
0: Dus het was gezellig, man.
2: Great experience.
0: Super. Biga, precies. Mm-hmm. Even, Biga, je bent wel eens naar Avalosjes events gegaan en whatever. Maar nu ben je eigenlijk, volgens mij is dit de eerste keer dat je echt mee bent gekomen, toch?
2: Ja, met een booking.
0: Eigenlijk. Ja.
2: Mm-hmm.
0: Hoe vond je dat, jongen?
2: Ik vond het oprecht een hele leuke ervaring. Kijk, ik ben greedy toch, dus afgelopen dinsdag was ik al in Nijmegen. Toen was ik even bij een andere feest aan het meesnoepen. En toen dacht ik, vrijdag Froday, dan maar gezellig langs gaan. En ik heb geen spijt. We kwamen daar binnen en het was druk. Iedereen was aan het chillen, genieten. De setting was heel mooi, want je had achter de DJ's had je zeg maar een heel groot podium waar mensen op stonden. En aan de overkant had je ook allemaal mensen die daarboven stonden. De mensen in de crowd. Dus het was een hele mooie open setting. Lekker langs het water. Het is echt gewoon... Het is bijna een movie gewoon bijna eigenlijk.
0: Het was echt vibes.
2: En,
0: Het
2: was goed druk. En ik zeg je eerlijk, dat heeft ook wel een beetje gezorgd voor de confrontaties, denk ik. Maar wat Chase ook net inderdaad zei, die video's online op social media halen weg van het hele mooie punt eigenlijk.
0: Juist.
2: Want die video's worden zeg maar...
0: Het is gewoon echt misschien een kleine 5 minuten wordt gewezen online.
1: Ja.
0: Willen ze eigenlijk ervoor zorgen dat je dat hele feest gewoon boycott. boycott of gewoon dat je dit ziet alsof het een of andere slechte
2: vechtpartij is.
0: Precies.
2: Terwijl dat nooit, zeg eerlijk, gebeurt nooit. Ik heb ook heel veel mensen gesproken die zeggen, ja, die geven gewoon aan van, hé, ja, dit gebeurt eigenlijk bijna nooit. Het is, en heel eerlijk gezegd, het zijn ook vaak de mensen die eigenlijk helemaal niet eens vaak naar die feesten komen of niet bij die feesten zijn. Precies. Dus dat is ook nog een beetje het vervelende eraan. Maar uiteindelijk, heel leuk feest gehad. Ik denk dat iedereen ervan heeft genoten. En ja, laten we wat meer positiviteit in de wereld brengen.
0: Big up Nima, man.
1: Mm-hmm. Big up Nima. Ik heb een paar keer gedraaid daar ook. En ik moet zeggen, Nijmegen, het is niet meer Eindhoven de gekste, maar Nijmegen de gekste, man. I love them daar.
0: Nou, Eindje Grr is ook wel een zijn
1: dingetje. Eindje, maar Nijmegen mag er ook. Nijmegen heeft ook al laten zien van Grr. Nijmegen, Grr, gangster.
0: Ik denk vanmiddag sprak ik jou ook eventjes en volgens mij gaf je dat ook aan van... ik denk het zuiden is gewoon...
1: Ja, het zuiden is
0: gewoon gezellig.
1: Is gewoon gezellig. Ja, super gezellig. Super gezellig.
0: Al vanaf... Kijk, ik heb een kleine beef met Den Haag, snap je? Dus ik pak hem vanaf... Rotterdam. Heel Rotterdam, Tilburg...
2: Nijmegen,
0: Eindhoven...
1: Ja,
0: dat is echt gezellig.
1: Ja, dat is heel gezellig.
0: Heel gezellig.
1: Maar ja, Chase, maak het even wat gezelliger met een paar... wat heb je trouwens net gedraaid? Had je dat al verteld?
0: Nee, ik had het niet verteld. Ik begon eigenlijk met een pokoe die eigenlijk heel lang gewoon op die radar zit. Mm-hmm. En ik denk dat ik er vorige week erachter ben gekomen dat ik vind die pokoe zo hard. Maar ik had het niet op mijn stick.
1: Welke track?
0: En dat was de track van Jonah Fraser en KM.
1: Oké.
0: Landen en vrij zijn. En op een of andere manier ging ik het altijd zoeken als ik dacht van, hey, ja, maar ik ga draaien. Maar dan zocht ik altijd KM, featuring Jonah Fraser. Mm. En op een of andere manier die recordbox van me vond van, als je die pokoe wil hebben, moet je Jonah dit goed typen, anders ga je niet vinden. Dus nu heb ik het, nu ga ik het elke keer bossen wanneer ik er ben.
1: Het is dus Jonah Fraser en KM.
0: Jonah Fraser, KM. Met landen en vrij zijn.
1: Landen en vrij zijn.
0: Ja man, landen en vrij zijn. Dat is gewoon voor elke sexy dame die wilt landen en vrij wilt zijn.
2: Come true.
1: Oké.
0: En Jonah zegt het heel netjes, weet je toch?
1: Ja.
0: Kom niet met bad energy, want je wordt meteen geremd, snap je?
1: Period.
0: Meteen.
1: En die tweede was...
0: Tweede was sowieso mijn man Francis, Frenna, Odile, Wizkid, Coca Body. Jeet zelf hoe we het doen. Keeping it live, keeping it fresh. Afro Losjes on Air. The hottest Afro music in the fucking world, man.
1: Let's get it, man. Chase.
0: Hi.
3: Afro Losjes on Air with Jordan Chase Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
4: Waar ben je allemaal mee bezig? De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar.

0: een paar leuke onderwerpen te bespreken. Spanje is wereldkampioen geworden. Het, is wel, het, is, het lijkt alsof het lang geleden, want dat is vorige week eigenlijk. Uh-huh. Hebben jullie gekeken?
1: Uh-huh. Ja, zeker.
2: Gekeken, geld verloren.
0: Oh shit.
2: Gekeken van mijn account.
0: Oh shit.
2: Ja, maar het leven is helemaal... Ik hoop dat ze luisteren. Want ze zijn... Bed365. Jullie zijn echt motherfuckers.
0: Wie?
2: Bed365. Ja, okay. Ik weet, het is niet echt een bad show. Het heeft helemaal niks te maken met afro.
0: Ja.
2: Maar basically...
0: Ja.
2: Ik ga zelf... Voor deze moet ik zelf Poco uitzetten. Want het is heel... Het is,
1: gaat ethereal.
2: Ja. Maar ik ga Poco een beetje op de achtergrond zetten. Want het mag niet helemaal stil zijn.
0: Ja.
2: Dus besef zelf gewoon... Ik had letterlijk... ik had bed gezet. Alles ging goed. Mm-hmm. Goed. Enige wat ik nog nodig had, was gewoon letterlijk een... Was het een tackle. Een tackle van Spanje. Die spit. Nee, die linker. Dus niet die
1: Lamine. Baena of...
2: Nee. De Baena was gewisseld door...
1: Torres?
2: Nee, Rasta mannetje. Gerezen kill.
1: Nico.
2: En Nico Williams. En hij moest mij een tackle geven. Dat is alles. Had ik die hele bon. Punt.
0: Ja.
2: Cool. In die periode dat zeg maar Spanje had gescoord, had Bet365 een storing.
1: Mm.
2: Waardoor ik op een of andere manier werd uitgelogd. Dus ik kon ook niet meer mijn cash out. Niks kon ik doen. Oké, cool. Puntje bij paaltje. Ik raakte een beetje gefrustreerd, waardoor ik zei, deze mensen, ik bel met klantenservice, ze hebben 24 uur klantenservice, ik bel met klantenservice, ik zeg tegen klantenservice, luister dan, jullie fucken me op, dit was mijn huur. Deze mensen sturen me nu naar de fucking speciale afdeling, waar ik 2 uur aan de lijn moet blijven. Ik ben 2 uur aan de lijn met deze mensen. Uiteindelijk zeggen ze tegen me, nou meneer, luister, je geeft aan dat je met je huurgeld hebt gespeeld, dus wat wij je adviseren, is dat je even 6 maanden eruit gaat. Ik zeg, luister dat, bitch.
0: Nee, zei je dat echt?
2: 100%.
0: Wauw.
2: Ik zeg, luister dat, bitch. Ik geef net een paar keer in deze 2 uur gesprek, heb ik aangegeven, luister, ik heb geen gokprobleem. Jij kan in mijn shit kijken, kan je zien van, deze man zit soms een 20 euro, soms een tientje, soms een vijfie, maar hij heeft geen gokproblemen. En vervolgens zeg ik tegen deze vrouw, ik heb geen gokprobleem, luister dan. Ik zeg, beter nog, mijn uur is betaald. Ik heb 3 verschillende sources of income. Laat jullie mij met rust. Zet me gewoon weer terug in die story. En wat doet deze vrouw? Zij zegt tegen mij, ze zegt, ik moet het even bespreken. Ik kom zo bij je terug. Ze is het even gaan bespreken. Ze is teruggekomen. Wat zegt deze vrouw tegen mij? Zij zegt op een gegeven moment tegen mij, van, kijk, luister dan, meneer. Ik moet van de afdeling, moet ik jou toch adviseren.
0: Ja.
2: Om die 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar te nemen. Ik zeg, luister, moet ik daarmee akkoord gaan? Ze zegt, ja. Ik zeg, nou luister, bij deze ga ik er niet mee akkoord. Oké, is goed. Ik kom zo bij je terug. Is ze weer weggegaan, kwam ze terug. Zei ze, nou meneer, ik moet even meedelen. Je hoeft er niet mee akkoord te gaan. Wij gaan jou voor... permanent gaan we jouw account afsluiten. Want wij denken dat jij dus... En als je wil, kan je op de website... zijn er een paar links die je kan klikken. En daarmee kan je dan kijken of hun jou kunnen helpen... met misschien...
0: Met je gokverslag.
2: Ik zeg, bitch, luister. En toen werd ik het zat, heb ik opgehangen.
1: Dat is beste, man. Ik zeg eerlijk, gokken is echt een probleem. Dus als je ook een gokverslaving hebt, dames en heren... zoek hulp. Je kan jezelf ook uitsluiten van alle gokwebsites, et cetera. Dat je geen account...
2: Ja, die zijn ze ook dat zijn ze ook tegen me van, als je wil, kan je ook aanmelden en dan word je dus, kan je nergens meer account zeggen, dikke lul. Dus,
1: een vriend van mij had dat dus gedaan. Hij,
2: nee, maar hij had een gokverslaving.
1: Ja, zeker.
2: Niet.
1: Nee, dat weten we niet.
2: Dat weten we zeker.
1: Maar misschien had Kenny dat gewoon
0: weten.
2: Kijk, het mooie van alles is, dit klinkt precies als het gesprek. Ik zou ook op een gegeven moment tegen die vrouw van, het feit dat ik me zo zit te verdedigen, toch?
0: Dat
2: lijkt alsof ik echt een fucking verslaving heb.
0: Dus je gaat gaslighten gewoon, echt heftig.
2: Jij moet gewoon een reverse psychology geven.
0: Ja, inderdaad, dat is gaslighting dus.
2: Ik hoop dat je luistert. Dikke middelvinger. En ik ga lekker naar Bed City. ga ik daar eventjes hun lekker geld geven.
1: Gas geven op de
0: verslaving. Ja. Nou, ik heb ook gekeken en ik ben blij dat Spanje gewonnen heeft. Mm-hmm. Ik was dus absoluut niet voor Argentinië. Mm-hmm. Als ik een Argentijn ken, en ik love you, hè, maar ik weet niet. Ik vind dat ze gewoon... Deze WK hebben ze gewoon zo gemeen gespeeld. Misschien is dat voetbal, hè?
2: Ze spelen altijd zo.
1: Niet alleen dit WK.
0: Ja, ik vond het, ik vond het echt niet leuk om naar te kijken.
2: Kijk, de enige reden dat Spanje heeft gewonnen is het feit dat Spanje gewoon hetzelfde speelt als hun. En iedereen wil dat niet.
0: Dat is
2: de enige reden dat Spanje heeft gewonnen.
0: Ja.
2: Maar ga door.
0: Nee, dus daarom. Dus ja, inderdaad. Ik was eigenlijk wel gewoon voor Nederland, Frankrijk, Ghana. Mm. Maar,
2: nee, niet voor Ghana.
0: Dus ja, gefeliciteerd Spanje. Ik denk dat heel Nederland zit sowieso ook in Spanje. Dus ook wel heel leuk om mee te maken dat Spanje, als je op vakantie bent, al die Spanjaarden helemaal lokken gaan. Mm-hmm. En eigenlijk dat. Miguel, was jij ook voor Spanje of was je voor Argentinië?
1: Ik was zeker voor Spanje, maar ik zeg heel eerlijk, Argentinië, nou, ik ben niet per se ook sowieso geen Messi-fan, dus op dat gebied ben ik sowieso niet voor Argentinië. Voor de rest, ja, ik heb niet echt wat met Argentinië, dus ik was lekker voor Spanje. Viva el España!
2: Ja, ik had gewoon money gezet op Spanje en op Argentinië en ik heb gewoon allebei kwijtgeraakt. Gewoon door deze motherfucking bitch, want ik had gewoon mijn money terug kunnen halen.
0: Ja.
2: En ze had me gewoon...
0: Heb je wel veel geld gezet?
2: Niet eens! Dat is die hele foto, niet
0: hoeveel,
2: eens!
0: Hoeveel geld heb je erin gezet?
2: Ik heb gewoon $2.
0: Oh ja, wat ermee. Ja. Hoeveel zou je dan krijgen?
2: Een paar barkies.
0: Oh shit.
2: Ja.
1: Ik zeg eerlijk.
0: Ja, ik zou wel boos worden, maar ik zou gewoon...
2: Nee, maar ik ga ze aanklagen.
0: Ja, aanklagen, absoluut. Niet te fanatiek. Je zit aan mijn money. Nee,
1: maar kijk, niet te fanatiek.
2: Maar...
0: Vertel.
2: Ik heb wel... Want op een gegeven moment ging het de goede kant op. En toen keek een man die van me keek aan me aan. Zei hij van, zei ik tegen hem van, kijk, we kunnen twee dingen doen. Je kan inzetten. Want ik kan een cash-out nemen. Zet de helft van die cash-out. En dan kan je erbij komen. Dan splitten het 50-50. Heeft hij het gezet. Waardoor ik soort van mijn inzet zeker 80% weer terug heb. Dus,
0: wat ben je nou aan het lullen eigenlijk?
2: Nee, ik zei het niet. Bed City, Bed 365 zijn motherfuckers. En
1: dit zijn die verslavingtakkies, ik zeg je eerlijk.
0: What the fuck, Pika?
1: Ja, dit zijn Mika, die verslavingtakkies. next underwear, please.
0: Nee, maar geen next underwear. Chase, wil jij even misschien wat draaien? Doe maar, eventjes, ja.
2: Ik ben zo gewoon zat.
0: Ik ben
2: nu gewoon boos.
0: Ik snap het.
2: Ja, nee, ik denk dat jij
1: uit je frustratie op de DJ Dex.
0: Ja, dus ga maar even wat draaien gewoon en dan gaan we er...
1: Wat ga je voor ons draaien? Laten we daar
0: iets
1: weer
0: Spaans.
1: Beginnen.
2: Iets Spaans.
1: Ja, we willen iets Spaans horen.
2: Wil je iets Spaans
1: horen? Ja, ik wil iets Spaans
0: weet
1: horen.
0: Weet je wat, we gaan gewoon eventjes, zo meteen gewoon even een malt halen. Dat gaan we gewoon lekker
2: doen. Gaan we dat doen?
0: We gaan lekker malt halen. Even afvoelen.
2: Ja, we hebben lang geen malt gedronken.
0: Snap je?
3: These are the

0: Afro Losjes on Air Galaxy Radio. Chase, je ging heerlijk, Je spreekt met je hostess Esperanza, a.k.a. Njamit Complex. Big out ook in the building.
1: Yeah, yeah.
0: En Chase.
2: Yes, sir.
0: Lekker gedraaid.
2: Lekker. Thank you.
0: As usual, hè? Yes, ik ben niks anders van je gewend. Hey guys, maar er zijn nog een paar leuke onderwerpen.
1: Goedie!

0: Yeah, yeah, your boy Jordy Chase, we're back at it again. Afrolosjes on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En je hoorde net de Chasing Gems van deze week. Van deze week, sorry. Joe Duet Filet met Kaas.
1: Zijn hij nou type shit?
0: Type shit.
1: Type shit.
0: Type shit.
1: Type shit.
0: Type shit.
1: Love it.
0: Yeah. Yeah, toch? Je weet hoe we het doen.
1: Ja, ja, ja.
0: Stream
1: ja,
0: ja. It. Blaas Dope. Het. Maak het kapot. Joe Duet Filet met Kaas. Eventjes geen coupé. Ja, zoekpoku.
1: Dit is toch zoek of niet?
0: Is dit zoek?
1: Ja, dit is wat ik.
0: Of, ja, nee,
1: wel ik bedoel, zoek,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, geen compa-achtige.
1: Compa-achtige, ja,
0: geen
1: compa-achtige, ja.
0: wat je meer van hem gewend bent.
1: Ja, klopt. Dus, maar ik vind het wel allemaal een beetje op elkaar lijken, though.
0: Ja, dit is wat sneller.
1: Ja, oké. Okay.
0: Wat blijere geluidjes.
1: Ja, precies. Ja. Ja. I love it. Ik vond Rihanna van hem ook wel nice.
0: Rihanna was ook een goede show.
1: Ja. Vertel. Biga.
2: Ja, inderdaad. Rihanna is een hele toffe tune. Maar ik zeg jullie, Hoe zeg je
0: Joe Duet Filet.
1: Joe Duet Filet.
0: Yeah.
2: Ik zeg je eerlijk, zijn afgelopen paar tunes zijn echt hele goede tunes geweest.
1: Ja, hij droeg allemaal bangers wel. Ja.
0: Maar ik heb een gevoel dat Rihanna het niet heeft.
2: Nee, niet.
0: Dat was een, ja.
2: Het is een goede tune.
0: Kamp heeft het een beetje alles overspoeld van wat hij. Ja. En nu is het zeg maar. Nu is het tijd. Het gevoel wat ik heb dan. Mm-hmm. Nu is het tijd van oké. Okay, Kamp is nu.
2: Weg, zeg maar. Moet die andere tunes naar voren halen. Zeker.
1: Ja, goeie Chasing Gems deze week. I love it. Ja, heel nice. Nog wat anders. Chase, Afrolosjes Sound System. Jullie hebben gisteren een hele toffe gig gehad in Nijmegen, waar we het net over hadden. Uh-huh. Maar jullie waren ook in Tomorrowland, België. Dat was vorige week zaterdag of vrijdag, als ik het goed heb.
0: Vorige week zaterdag.
1: Je bent zo druk dat je niet eens meer weet welke dag.
0: Zaterdag.
1: Ja. Ik ben wel even benieuwd, ook voor de luisteraars, hoe was dat? Dat was jullie eerste...
0: Eerste keer Tomorrowland?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tell us about it.
0: Tomorrowland is een experience, man. Als je denkt dat je in Nederland naar festies bent gegaan, you haven't been nowhere yet, man. Dus,
1: oh, wow.
0: Ja, het is een hele experience. We hebben, ik denk niet eens 1/10 van de festie hebben we gezien. Maar het begon al op een moment dat we ergens naartoe moeten rijden voor accreditaties. En op een gegeven moment krijgen we daar bandjes en stikken voor de auto. En dan moet je weer 7 minuten ergens anders naartoe rijden om te parkeren. Dan moet je weer 5 minuten lopen om naar de Artist Lounge te komen. En dan kom je bij de Artist Lounge. En dan zie je van oké, there's a difference between artiest en regular.
1: Hmm. En wat doe je regular? Wat is regular dan?
0: Gewoon mensen die gewoon een kaartje hebben gekocht. En,
1: shit.
0: Ja, dat is een hele grote verschil.
1: Oh,
0: dat is een verschil van entrance.
1: Oh,
0: maar dat is er altijd. Oh,
1: ja,
0: maar
1: dat
0: deze
1: was het sowieso zeg. Ja.
0: Deze is different. Kwamen daar aan. Waren een beetje laat, maar van de mensen die er al waren, hebben we ook gehoord van ja, het was gewoon lekker. Ze hebben gegeten daar in de Artist Lounge. Er was steak, er was vis, er was,
1: oh, wow.
0: Er was wijn, er was champagne, er was.
2: Must be nice.
0: Er was alles. Je toch, ik denk dit was ook een van de eerste evenementen. Nee, ja, gewoon de eerste vissen waar ik was dat ik niet echt. Zo, ik had geen gevoel van, oh shit, was mijn fles? Was mijn ride? Je kon overal waar je was...
1: Kon je wat kon nemen. Dus de gastvrijheid was daar gewoon heel ruim.
0: Yeah. Het was gewoon, je kreeg een bandje. En dit was ook, ik zou het eigenlijk meenemen, gewoon zodat jullie het konden zien. Maar het was gewoon een...
1: Riem toch? Het was een soort horloge leek
0: ja,
1: het
0: soort,
1: dan.
0: Soortachtige soort van, echte armbandachtige mond.
1: Ja, dope.
0: En daar
1: ze hebben echt uitgepakt dan.
0: Oh nee, ze hebben geld. Money day, dat is money day.
1: Money day!
0: Oh nee, 100%. 100%, weet je toch? Vanaf en dat kregen we ook oortjes om ons gehoorsysteem te beschermen. Kregen dat erbij. En dat was gewoon quote-unquote goodie bag.
1: Mm. Ja.
0: En vervolgens, met die wristband kon je gewoon vrij eten, vrij drinken, noem maar op.
1: Mm-hmm.
0: En toen gingen we naar de stage. Stage zag er ook heel dope uit.
1: Welke stage stonden jullie?
0: Stonden bij Het was georganiseerd of vunzig. Mm. Zo zeg maar. Dat, ik kom even niet op de naam, maar dat gebeurde dus ook daar. Ik zeg, ja, ik moet naar de vunzig deuntje stage. En de man keek maar, what the fuck. Mm. En toen zei hij, ja, gelukkig had Amartie het onpeil. Dus die gaf aan van, hey, ja, nee, die stage, oké, ja, bom. En toen werden we gebracht met een... je bent aan het bellen.
1: Ja, maar ga door.
0: Oh, okay. Ja, dus, dus daardoor hadden we zoiets van, oké, nou, dope. Vervolgens gingen we van stage naar, ja, het waren we stage. Het was, voor mij was het ook even, soak it in. Mm-hmm. Je bent in België, dus je bent eigenlijk al over de grens, maar je hebt het gevoel van, je bent nog hier.
1: Ja.
0: Maar daar besef je van, oké, ik ben echt niet hier.
1: Nee.
0: Ik ben aan de andere kant.
1: Mm-hmm.
0: Dus, maar al was het zeker een hele dope ervaring.
1: Ervaring, ja.
0: Dope festival.
1: Ja. Ja, maar je was niet alleen. Je was met Afrolosje Sound System. En je was met een van de pioniers, vind ik zelf, uit Nederland. De Afro-pioniers die de Afro-sound draagt. Ja. Die heb ik nu, je zei net, ja, bellen. Ik was inderdaad met hem. Ik was hem even aan het bellen. Ja. We hebben hier nu Amartie. Amari.
3: Yeah.
1: Ja, zie. Amartie, ik sprak net met Chase over het feit dat jullie... gisteren waren jullie in Nijmegen. Daar hebben jullie een hele toffe show neergezet. Maar vorige week waren jullie ook bij Tomorrowland. En ja, wij zijn wel benieuwd naar hoe dat voor jullie gegaan is. Chase heeft net zijn deel verteld. Maar ik ben ook benieuwd naar hoe jij als MC en artiest het hebt ervaren... Bij allebei de events eigenlijk.
4: Ja, sowieso bij Tomorrowland in eerste. Laten we dan daarover beginnen, want dat was natuurlijk vorige week.
1: Mm-hmm.
4: Tomorrowland stond al op mijn lijstje al vanaf dag 1 dat ik zei van... ...joh, ik wil mezelf als artiest heel serieus gaan nemen en er zijn een aantal plekken waar ik graag zou willen staan. En mm-hmm. Tomorrowland is daar eentje van. Die lijst heb ik ergens in 2017 of 2018 gemaakt.
1: Mm-hmm.
4: En het feit dat ik vorige week daar heb mogen staan met Afrolosjes was een check of my bucket list.
1: Mm-hmm.
4: De ervaring zelf was sowieso gruwelijk.
1: Mm-hmm.
4: Niet alleen de ervaring daar, maar ook gewoon de reis ernaartoe. We zaten in een hele goede stemming onderweg naar Tomorrowland. Aangekomen op locatie. Moet ik wel eerlijk geven, het is groter dan dat ze het lijken te verklaren, zeg maar.
1: Okay.
4: In de zin van, ik denk dat het heeft ons bijna een uur gekost om en naar de artiestenparkeer te gaan en ons aan te melden en bij de Artist Village aan te komen om vervolgens bij de stage aan te komen. Het is ongeveer een uur geduurd.
1: Ja, Chase had al zoiets gezegd.
4: En het is op hetzelfde terrein, hè.
5: Woogie!
4: Maar het heeft dus gewoon een uur geduurd. Mm-hmm. Op hetzelfde terrein.
1: Mm-hmm.
4: Dus dat was wel zoiets dat ik dacht van, oké, alles was gewoon natuurlijk op en top geregeld. Dat moet ik ze wel geven. Ik denk, alle kleine dingetjes waren echt gewoon heel mooi meegenomen.
1: Ja.
4: De productie zelf, ik was echt wel in awe van de productie. Mm-hmm. Van alle stage settings, verschillende stages, dezelfde stages waar wij stonden.
1: Mm-hmm.
4: Onze stage was een vorm van een chandelier of een soort van chalice.
1: Ja.
4: Een soort van palasachtig. En dan had je een andere stage, was een draak.
1: Dope.
4: Een andere stage was een Consentia, weet je. Het was productioneel zag het er ook heel mooi uit.
1: Ja.
4: Ik denk mocht er een volgende keer willen zijn dat ik denk ik wel wat eerder daarheen ga, zodat ik daar echt ook in het daglicht echt het hele terrein kan aflopen.
1: Hard, dus
4: dat
1: hard.
4: Is ook eentje om mooi mee te nemen.
1: En als we praten over Nijmegen, hoe was dat dan daar?
4: Als we praten over Nijmegen, kijk, ik persoonlijk hou van Nijmegen.
1: Mm-hmm.
4: Sowieso shout-out naar alle partijen die in het verleden mij daar geboekt hebben. Dat ik daar kennis heb mogen maken van Nijmegen en de Nijmeegse Vierdaagse. Al vroeg in het carrière, zeg maar.
1: Mm-hmm.
4: Alleen natuurlijk was het wel jammer om te horen en te zien wat er natuurlijk afgelopen week is gebeurd. Met betrekking tot de gebeurtenissen rondom Nijmeegse Vierdaagse. Maar als we gewoon in het geheel kijken naar het evenement zelf. Het is, ja, het is eentje die je gewoon een keer moet
1: meemaken.
4: Die je een keer moet meemaken, ja.
1: Ja, dope.
4: Als DJ of als artiest of als bezoeker. Je moet het wel gewoon een keer hebben meegemaakt. En ja, onze set was gewoon, ik weet niet.
1: Ja, het zag er echt tof uit, joh. Wat ik online heb gezien.
4: Waarvan ik zelf ook dacht van, hey, het werd even een beetje intens. We moesten even mensen een beetje kalmeren. Even weer de rust bij elkaar brengen. Maar het was zeker een set voor de boeken, ja.
1: Ja, ik heb het gezien online. Het zag er echt heel tof uit. Echt heel goed gedaan. En ja, ik ben eigenlijk niks anders van jullie gewend, weet je. Dus ja. Heel tof. Amarty, dankjewel dat je even je ervaring met ons wilde delen.
4: En we
1: zien je snel in de studio.
4: Sowieso, maar over een paar weken. Nieuw shit.
1: Nieuw shit. Go. Let's go.
4: Easy. Rustig.
1: Easy. See them. Waarom lach je, Jace?
3: Niks.
1: Ja, nee. Nee, echt heel tof, man. Ik moet zeggen, ja, jullie hebben het echt wel laten lukken. Weet je, er zijn heel veel festivals dit jaar ook niet doorgegaan. Dus dat jullie nog steeds... Ja, y'all still doing it, weet je wel? En dat is wel tof om te zien, om mee te maken.
0: Wie de haar is.
1: Ja, man.
0: Oh, ja.
1: Chase, can you take the listeners away?
0: Zeker.
1: Let's get it.
2: Let's go.
5: This is Afro Lushes On Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.

0: is your boy Jordy Chase and we back at it again. Afro Losjes on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio.
1: Yes, sir.
0: And we back at it again. Je hoorde net Kojo Black met Bounce.
1: Ik dacht dat Kojo Black eventjes een beetje...
0: No, you're back.
1: You're back.
0: Oh no, you're back.
1: Kojo Black is back.
0: Kojo Black is back.
1: Kojo Black is back.
0: Yeah, yeah. En daarvoor hoorde je Vic Tony met Slick.
1: Ja. Yeah. Die tune,
0: ook,
1: hey, die tune iedereen.
0: Ja.
1: Die tune.
0: I said it.
1: Hey.
0: Hey.
1: Hey. Maar die daarvoor had ook nog een andere.
0: Uh-huh.
1: Ik ben even vergeten hoe die heet. Geen Slick, maar Fresh Show, uh-huh. Mama. Fresh.
0: Ik vind die niet zo.
1: Nee, maar nee. Toen die dat dropte, dacht ik van, you are up to something. Uh-huh. Toen kwam die Slick, toen dacht ik, nee, ja.
0: Slick, yeah.
1: Ja.
0: Fresh vind ik niet zo.
1: Ja, ik vind die ook wel nice. Als ik even wil afwisselen, ga ik... Slick Fresh, je weet, ik moet even die afwisselen. Ik kan niet de hele... Want ik Slick draai ik de hele tijd. Gewoon non-stop, grijs draaien.
0: Oh, ja.
1: Elke dag.
0: Oh nee, dan even pauze en dan...
1: Dus dan wil ik even weer fresh horen en dan...
0: Big up, man.
1: Big up, man. Stay hydrated.
0: Stay hydrated, man. Ja, man.
1: Ja, Ja. Chase.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Begrijp jij eens?
1: Ja,
0: ze hebben die scherm voor zich, maar ze kijkt naar mij.
1: Nee, ik wilde zeggen van...
0: We hebben,
1: ik zat even vast in Slick. Maar okay. We hebben een hele toffe artiest uitgenodigd.
0: Uh-huh. Die komt zo?
1: Die komt zo meteen, yeah. Inderdaad.
0: Uh-huh.
1: Ik ben wel benieuwd naar zijn verhaal, uh-huh. En naar zijn, ja, wat hij maakt. En... Ja, en de scene eigenlijk.
0: Uh-huh.
1: En volgens mij ken jij hem, Chase. Ik ben gewoon even benieuwd naar hoe jij de artiest kent.
0: Hoe ik de artiest ken.
1: Of de connect.
0: Nou, basically, ik wou mijn horizon verbreden.
1: Uh-huh.
0: Dus ben ik lessen gaan nemen,
1: uh-huh.
0: Als A&R.
1: Okay.
0: Want ik het gevoel had dat ik het al deed. Maar ik dacht, tuurlijk, ik kan altijd meer doen.
1: Absoluut.
0: En meer leren.
1: Mm-hmm.
0: Dus ben ik dat gaan doen. En eigenlijk ben ik erop gekomen eigenlijk via Maxi zelf.
1: Dope.
0: Maxi had die link en die stuurde het naar mij door. En toen ben ik dat gaan doen in Hilversum.
1: Mm-hmm.
0: En basically, ja, de guy die mij ging leren, mijn leraar. Mm-hmm. Om het even zo te zeggen.
1: Yeah.
0: Daarmee ben ik gewoon altijd gewoon in contact mee gebleven. En op een gegeven moment stuurde hij me een paar tracks van een artiest waarmee hij samenwerkte. Of werkt, sorry.
1: Mm-hmm.
0: En toen had ik op een gegeven moment zo. De eerste keer, want dat was ook grappig. De eerste keer dat hij me stuurde, dacht ik... Nou, volgens mij is dit een catfish. Zijn account is gehackt. Want ik, in mijn hoofd had ik zoiets. Ik heb zijn nummer.
1: Ja.
0: Hij heeft mijn nummer. Dus als het iets is, dan zou hij me gewoon appen. Dus toen ik het op Instagram zat, dacht ik... Hey, maar toen kwam ik hem tegen bij de studio. Toen zei oh nee, het is gewoon echt. En zo zijn we gewoon even gaan leken. Gelijk data prikken. En, nu zijn we hier, man. Big up, app.
1: Big up.
0: Ja,
1: ik ben benieuwd.
0: Dus,
1: nu we toch even over artiesten praten, ik wil heel snel praten over Burna Boy.
0: Mm-hmm.
1: Want Burna Boy is vorige week of twee weken geleden in Spotify als top 50. Hij zit in de top 50 meest beluisterde artiesten van de hele wereld eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben benieuwd naar jullie take daarin eigenlijk. Is het verdiend?
2: Zeker verdiend.
1: Elaborate.
2: Ik persoonlijk vind het zeker verdiend. Ik zeg je eerlijk, ik vind Burna Boy echt oprecht een hele harde artiest.
1: Mm-hmm.
2: Af en toe komt hij natuurlijk in een minder goed daglicht in de media tevoorschijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, los daarvan vind ik zijn muziek heel top. Hij dropt elk jaar weer nieuwe bangers. En bij elk feest waar ik naartoe ga, hoor ik wel Burna Boy, zeg maar. Dus mm-hmm. Ik denk dat hij echt in die scene gecement is. Dus hij verdient het. Ik gun het hem van harte. En hopelijk komt hij met nog meer bangers.
1: Ja, en als ik nog specifieker mag zijn, zijn album The African Giant,
0: uh-huh.
1: Dat is zeg maar nu de top 5 meest beluisterde, top 50, sorry,
0: maar,
1: meest beluisterde.
0: Dat is die crazy. En plus volgens mij, als ik me niet vergis, is de track die hij met Shakira heeft gemaakt.
1: Ja, Die Die.
0: Is eigenlijk een van zijn grootste nummers die hij gedropt heeft op YouTube.
1: Oh, wauw. Maar denk je niet dat het ook te maken heeft met wereldkampioen en Shakira is ook wel een hele grote artiest. Dus, oké. Ja. Dat is een beetje cheatcode, eerlijk.
2: Ja, maar hij staat er wel op.
0: En Rema heeft dat ook gedaan.
1: Ja, oké.
0: Alleen Wizkid nog.
2: Ja, maar hij staat er wel op.
0: Wizkid heeft het eigenlijk ook gedaan.
1: Hé, Wizkid heeft het al gedaan, man.
0: Alleen Davido nog.
1: Maar denk je dat Davido dat nodig heeft? Hij het nodig?
0: Ja, zeker.
2: Hij kan het gebruiken.
0: 100%.
1: Serieus?
0: 100%.
1: Oké. Okay.
0: 100%.
2: En hun zijn allebei heel eerlijk.
0: Wizkid heeft het gedaan met Justin Bieber. Rema heeft het gedaan met Selena Gomez.
2: Gomez. Mm-hmm.
0: En relax. En Burna Boy heeft het gedaan met Shakira, ja.
1: Ja.
0: Het enige wat Davido kan doen is, weet ik veel, Ricky Martin of zo, weet ik veel.
1: Oh ja, goed.
0: Something crazy.
1: Dus even tussen in die ladder.
2: Die deed Chessel of zo.
0: I mean, ja, maar dan ga je ook gelijk weer de hele andere kant op. Ik denk, tenminste, ja, ik denk
1: het
0: dat...
1: Het kan wel.
2: Kan.
0: Ja, maar ik denk niet dat Chesto nu met zijn mindset van, hé, ik ga een gekke afro-nummer maken. Of ik ga een gekke Amapia. Ik denk het niet.
2: Afro-house.
0: Ik geloof het niet.
2: Afro-house, afro-tech-nummer, zeg maar.
0: Ik geloof het niet.
2: Nee, ik geloof het ook niet, nee. Hè, maar het zal zo goed uitkomen.
0: Ik geloof het niet.
2: Laten we maalt halen.
0: Yeah.
1: Even een mat halen.
0: Ja, doen we dat?
1: We gaan het zeker weten doen. Toch maar even.
0: Esperanza.
1: Ja, we doen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay.
3: Check out the
4: music. Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het Galaxy News. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu twee ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielle en de halt in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
7: Gratis entree,
6: skateverhuur,
7: demonstraties van professionele skaters,
6: lekkere foodstands
7: en de beste beats van diverse DJ's.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Galaxy Radio.

0: Rush is on air with Jordan, Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
1: Afro Lushes on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. Chase, heb je even lekker gedraaid, een paar twee nummertjes. En daarna heb ik een ander nummer gedraaid.
2: Yes, hoor.
1: Ik had het net even over dat we een artiest in de studio hebben. We hebben net zijn track gedraaid onderweg.
2: Yeah.
1: En meneer, de artiest is hier. Zijn naam is Kelvin.
2: Kelvin.
1: Zeg, spreek ik het goed uiteraard? Kelvin.
3: Ja,
1: met een C, toch? Dus
3: Kelvin, ja.
1: Kelvin, zeker, ja. Ik heb nog nooit Kelvin met een C gezien, altijd met een K. Ja,
2: ik heb Kelvin met een C gezien, maar dat was altijd...
1: Met een A, toch? C-A.
2: Ja,
1: juist.
2: C-E is nieuw.
1: Is nieuw voor mij ook.
2: C-E is nieuw.
1: Ja. Maar welkom, Kelvin.
3: Yes, dankjewel.
1: Welkom bij Galaxy Radio, Afro Lushes on Air. Waar we dus elke zaterdag allemaal nieuwe... tracks draaien, afro tracks, urban tracks. En we zijn eigenlijk wel benieuwd naar Kelvin. Dus Kelvin. En je hebt trouwens ook nog een iemand bij je. Hype.
4: Hi, goedenavond.
1: Hi, goedenavond. Welkom in de studio Galaxy Radio, Afro Lushes on Air. Chase heeft net al een klein stukje verteld over jullie, hoe jullie elkaar eigenlijk ontmoet. Uh-huh. En misschien, ik wil even beginnen bij Hype. Want vertel, wat doe je eigenlijk? Wat doe je en wie ben je?
4: Nou, ik ben Hype Schouten. Ik werk inmiddels al 20 jaar in de muziekindustrie. En wat ik eigenlijk doe is vrij divers. Ik ken toevallig Jordan van het lesgeven. Ik was docent bij de opleiding waar hij zat. Uh-huh. Ik heb met hem best wel een tijdje zeer intens samengewerkt. Ik was zijn mentor ook. Dus op die manier... Wow. Bij een bepaalde band opgebouwd. Mm-hmm. Maar ik geef les en daarvoor was ik over het algemeen liedjesmakelaar. Maar ik ben in de muziekindustrie begonnen als remixer van grote popartiesten... om te zorgen dat hun popproducties voornamelijk ook op de dansvloer tractie kregen. En dan moet je denken aan artiesten als Bryan Adams, Rod Stewart.
1: Okay.
4: Ja, een beetje echt de oude rockartiesten in die hoek. En van daaruit ben ik een keertje ontzettend hard genaaid met een goede deal. En dat was voor mij de reden om naar de andere kant van de muziekindustrie te schuiven... aan de andere kant van het gordijn. En dat heeft me gebracht waar ik nu ben. Dus ik geef les, maar ik ben artiestenmanager. En in dit geval hou ik me voornamelijk ook bezig met muziekrechten.
1: Je gaf ook aan, je zei net je geeft les. Maar voor de luisteraars, wat voor les geef je dan? Mocht iemand interesse hebben in wat je les geeft, wat doe je?
2: Dan kom je weer terug, toch?
4: Ja, zeker. Ja. Nou, inderdaad, Jordan en ik kennen elkaar van een opleiding waar ik inmiddels niet meer werk. Uh-huh. Maar ik begin in september bij de Wisseloord Academy in Hilversum.
1: Okay.
4: En daar ga ik lesgeven aan alles wat te maken heeft met het zakelijke gedeelte van de muziekindustrie. Dus de music business kant.
1: Okay, super tof. En even heel kort, wat kan je leren voor nogmaals iemand die geïnteresseerd is? Wat kan je leren als... iemand die in de muziekindustrie terecht wil komen?
4: Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Ja.
4: Het is een vrij brede opleiding, maar waar we voornamelijk echt de focus op leggen is hoe je daadwerkelijk leert omgaan met de drie grootste muziekinkomsten in de muziekindustrie. Zijn de masterrechten, copyrights, maar ook naburigerechten.
1: Mm-hmm.
4: Hoe zorg je dat al je registraties goed in orde zijn? En een heel belangrijk aspect van deze opleiding is ook dat wij alles doorlopen wat met contracten te maken heeft. Van, denk aan een platendeal tot aan een publishing agreement. Maar ook voornamelijk dingen als naburigerechten, sponsorships. Eigenlijk alles wat je moet weten om te zorgen dat je, als je een contract tekent, dat je ook weet dat je wat dat betreft echt goed van ijs komt en dat je niet achterblijft met een hele slechte situatie.
1: Dat je niet genaaid wordt zoals je net
4: zei. Ja.
1: Je gaf ook net aan, je bent nu een management, muziekmanagement, en je hebt inderdaad nu je artiest bij je, hè, Kelvin.
3: Ja.
1: Kelvin,
3: yes.
1: Tell me, wie ben jij? Wat doe jij?
3: Ik ben Kelvin, 37 jaar, ik kom uit Baren en ik ben hip-hop, afro... rapper. Dus ik maak al 20 jaar muziek.
1: Wauw.
3: En eigenlijk de laatste 2 jaar weer een beetje actief.
1: Oké, de laatste 20 jaar?
3: Laatste 2 jaar weer actief.
1: Oké. Ja. En waarom ben je gestopt? Waarom heb je die break?
3: Toch gezinnetje, kinderen, dagelijks leven.
1: Ja.
3: En, uiteindelijk, die vibes die blijven nooit, die gaan nooit weg. Dus,
1: nee. Tof.
3: En verleden jaar heb ik Hype leren kennen.
1: Ja.
3: En, een beetje mee gekletst en op een gegeven moment samen de studio ingedoken. Mm-hmm. En er kwamen gewoon hele goede, leuke dingen uit.
1: Ja. En hoe, waarom dacht je ineens van, hey, ik wil weer beginnen? Want je was even gestopt vanwege privé omstandigheden, gezin, familie.
3: Nou, ik ben eigenlijk altijd wel bezig in mijn hoofd om met muziek. En altijd wel iets aan het bedenken en tracks. En op een gegeven moment had ik weer wat ideetjes en dingen.
1: Mm-hmm.
3: Ik denk, ja, waarom doe ik hier niks mee?
1: Ja.
3: En thuis zeiden ze ook vaak van, ja, weet je, je hebt zoveel talent voor om te schrijven en te doen. Mm-hmm. Ga er wat mee doen.
1: Ja.
3: Toevallig kwam ik via een kennis Huip tegen en ik denk, ik ga er gewoon weer vol voor.
4: Toen was het wel vrij snel gedaan, moet ik zeggen. Want hij liet een aantal dingen horen en ik was enorm onder de indruk. Voornamelijk ook vanwege de snelheid, hoe hij werkt. Als wij tracks opnemen, dan heb je 1 of 2 verses erin staan. En eigenlijk doet hij de verse altijd compleet in zijn geheel. Dus het is een one take. En dan hebben we het over 64 bars vrij snel. En ja, dat is voor mij iets waar ik eigenlijk altijd wel een beetje verbaasd over ben op het moment dat in 1 keer lukt. Maar
1: ja,
4: we hadden 3 dagen geleden nog een opnamesessie en dan hadden we de complete tune eigenlijk binnen 50 minuten opgenomen. Ja, en dat is iets waar ik heel vrolijk van word.
1: Impressive.
4: Als dat gebeurt. Ja, ja.
1: Heel
4: de Four Take Wonder, hij zit hier naast me. Ja.
1: Heel cool.
2: Een vraagje. Je teksten gaan vaak over levenservaringen, maatschappelijke onderwerpen. Is alles omgoed geschreven vanuit een persoonlijke situatie?
3: Wat ik eigenlijk doe, ik heb persoonlijke stukken in mijn leven. Die gebruik ik eigenlijk in mijn teksten.
1: Mm.
3: Niet alles van wat ik schrijf is ook echt gebeurd. Maar ik hou er gewoon van om teksten te schrijven die mensen raken.
1: Ja.
3: Die mensen voelen. Dus dat zijn meestal gedeeltes die je toch onbewust al schrijft in jouw teksten.
1: Ja, precies. Er zijn gewoon dingen die je in je omgeving meemaakt,
2: ja,
1: maar ook zelf een beetje meemaakt.
2: Ja, oké.
3: En natuurlijk verwoord je het allemaal wat heftiger of wat minder. Maar
1: ja, tuurlijk.
3: Ik hou wel van gewoon goede verhalen. Zeg.
1: Ja. Ik vind ook zeg maar in deze tijd waarin best wel gekke dingen gebeuren. Ja, als je het nieuws kijkt, denk je van ja, komt alles wel goed. Maar yes, met deze best wel een pakkende, sterke titel eigenlijk. Ja, wil je eigenlijk ook dat mensen denken of voelen van hey, het komt goed? Wat was je beweegreden om deze titel te maken?
3: Het is een beetje dubbelzinnig. Alles komt goed. Dus het is positief, hè? Positieve vibes.
1: Ja.
3: Tegelijkertijd vertel ik een verhaallijn van een man en vrouw, waarbij de vrouw de man gewoon op afstand houdt en zegt van joh, alles komt goed.
1: Mm-hmm.
3: Ja, eigenlijk is het spreek van zichzelf als je de track hoort zometeen. Dat is echt. Mm-hmm.
1: Ja, oké.
5: Okay. Okay. Ik heb nog wel een vraagje, want je hebt een slogan, hè? Ja. En die slogan is hiphop met een ziel, als ik het goed heb.
3: Klopt.
5: Ja. Wat betekent dat voor jou in de praktijk ten opzichte van de mainstream hiphop die we vandaag de dag horen?
3: Ja, dat is een goeie. Ja, ik vind zelf dat ik de teksten die ik schrijf, die gaan vrijwel diep.
5: Mm-hmm.
3: En vroeger had je dat veel. Tegenwoordig wat minder. Het is voornamelijk heel veel feest, et cetera.
5: Ja, ja, ja.
3: En ik probeer echt een beetje te gaan voegen naar die ziel, hiphop met een ziel.
5: Oké. Okay.
3: Maar wel in de leuke vibes. Dus probeer het altijd in een afro-vibe te creëren. Ik wil wel meegaan met de tijd.
5: Ja, die tune die ik net hoorde, die onderweg. Ik zie hier toevallig, ik ben nu op Spotify aan het kijken. Ik zie ook dat je een hardstyle remix van die tune.
3: Klopt, klopt.
1: Dope.
5: Okay. Dus vind ik wel een leuke
1: ding. Je denkt aan iedereen eigenlijk.
3: Ja, weet je. Kijk, ik heb best wel veel mensen om me heen die zeiden van joh, je kan er wel wat leuks mee qua hardstyle.
1: Ja, dope.
3: Moet ik dat doen of moet ik dat niet doen? Ik denk, ja, waarom niet?
1: Ja.
3: Sommige mensen vinden het leuk. Voor ieder wat wil ze.
1: Ja.
5: Dat is alleen
1: zeker,
5: maar goed, toch?
1: Zeker weten.
4: Nou, diversiteit is ook belangrijk, toch?
1: Daarom.
4: Er kwam ook best wel veel feedback op de socials terug. Dat mensen ook zeiden van, joh, deze tune is heel catchy. Kunnen we daar dan niet eens wat mee doen? En Kelvin kwam een aantal keer bij mij terug. Dat hij ook zei, ik heb alweer een aanvraag binnen. Weet je wel?
1: Ja.
4: Van alles zoiets van, nou ja, let's go. We gaan er eentje maken.
1: Ja, over catchy gesproken. Want hè, we hadden net over, zeg maar, de onderwerpen die je bespreekt zijn best wel beladen, hè? Best wel serieus.
3: Ja.
1: Maar het is vaak serieuze nummers kunnen vaak niet catchy overkomen, vind ik dan vaak. Dus hoe combineer je dat? Hoe maak jij dat toch wel serieus, maar toch wel catchy?
3: Sowieso de beat. Ik ben echt wel kieskeurig met de beat.
1: Oh. Ja.
3: De beat bepaalt toch wel een beetje het. Door middel van de beat kan je eigenlijk alles verwerken in jouw track wat je wil.
1: Ja.
3: Dus de beat bepaalt de hoofdlijn en daar schrijf ik omheen.
1: Ja, precies.
2: Je bent niet alleen artiest, heb ik begrepen, ook producer, co-writer. Als een nieuwe jonge artiest, opkomende artiest naar je luistert, wat is de belangrijkste les die je ze kunt meegeven op dit moment? Als het gaat om schrijven en echt een goede song maken.
3: Ja, dat is een moeilijke.
2: Uh-huh.
3: Ik zou zelf zeggen, blijf bij jezelf en schrijf vanuit jezelf. Uh-huh. Dus keep it real. dat ze nou.
1: Maar stel je voor, iemand heeft niet echt iets meegemaakt. Ja, vaak hoor je wel met hip-hop tracks wel dingen die je moet meemaken, hè? Maar soms stel je hebt niks mee. Ja, je hebt niet echt heftige, spannende dingen meegemaakt.
3: Ja, dan.
1: Ook
3: ja.
1: Dan.
3: Nou ja, kijk, ik van alles wat ik schrijf heb ik ook 80% niet meegemaakt.
1: Oké, oké, oké.
3: Hip-hop is gewoon, het moet in je zitten, het schrijven moet in je zitten.
1: Ja, oké.
3: Je moet in je hoofd zeg maar, een verhaallijn kunnen vormen.
1: Ja.
3: En vanuit daar ga je verder.
4: Dus, als ik even in mag haken natuurlijk. Een van de belangrijke dingen wat hij ook heeft. Wat ook een van de redenen is waarom ik heel graag met Kelvin werk. Is dat op het moment dat hij iets in een gedachte heeft. En hij heeft een track, hij heeft een beat of een productie waar hij wat mee wil. Mm-hmm. Dan is eigenlijk het eerste wat we dan gaan doen. Is dat we het als het ware even opschrijven. Wat de kernpunten zijn waar hij het over wil hebben. Daar maken we vervolgens een script van. En vanuit dat script is hij altijd in staat om zijn lyrical content aan te kunnen passen. Zodat het precies past binnen het plaatje van wat we willen bereiken. En doordat we op die manier werken. Weten we eigenlijk altijd dat op het moment dat de track geschreven is en hij is opgenomen, dan is ook heel snel die eindmix daar. Omdat alles wat er staat, dat klopt. En dat komt omdat je een bepaald script vasthoudt. Dus
1: ja.
4: Mochten er mensen zijn die zeggen van joh, ik wil heel graag aan de slag met Kelvin en ik zou nog niet echt weten hoe ik dat zou moeten doen.

0: wat je wel hebt meegemaakt. Kijk naar waar je het over wil hebben. Wat je maatschappelijk doel is voordat je aan het track begint. Maak daar dan een soort scriptvorm van. Net als hoe ze films maken in L.A. En op die manier geef dan invulling aan de tune. Want op die manier weet je altijd dat wat je maakt past.
1: Dit is wel echt hele belangrijke en nuttige informatie die mensen echt kunnen gebruiken als ze nummers gaan schrijven. Het is echt wel...
2: He's dropping heat.
1: He's dropping heat.
3: Ja, ik zeg ja, dat is precies.
1: Dit is goud. Mensen, als je het nieuw luistert. Goud. Dit is goud informatie. Thanks for sharing, want dit is wel belangrijk. Chase, we gaan eventjes lekker naar een nummertje. Uh-huh. En dan gaan we... Ja. Of nee, wat we nog beter gaan doen, is we gaan nu eigenlijk je nieuwe track draaien.
3: Yes. Ja, ik dacht dan van, wat zeg je weer?
1: Nee, we gaan jouw track draaien. Sorry, ik zit helemaal in
3: mijn proces.
1: We gaan kan je hem aankondigen?
4: Yes. Alle luisteraars thuis, waar je ook bent, hier is Kelvin met Alles Komt Goed.
2: Yeah.
1: You. Afro Lushes and Friends. Un momento, het komt er aan nu. Kelvin met Alles Komt Goed. Here it comes.
3: Nee, gaat er iets mis?
1: Er gaat iets mis.
3: Er gaat een heleboel mis. Dus ik ben er gewoon weer. Kelvin.
4: Uiteindelijk alles komt goed.
3: Hè? Uiteindelijk komt alles goed.
1: Alles komt goed, maar we zijn bezig. Moment.
3: Oké, weet je wat we weten? Oké, nou, het is er. Kelvin, alles komt goed.

0: This is Afro Losh's On Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.
1: Yeah, it's your boy Jordan Chase. Galaxy Radio, Afro Losh's On Air. Ik was ook eventjes van me apropos, sorry voor mij. Je hoorde net Kelvin met Alles Komt Goed. Yes. En Kelvin, dit is eventjes off the top vraag, boss. Hoe was het voor jou om deze track te maken en nu dat het af is, how do you feel? What zijn the next steps?
2: Een artiest is altijd heel kritisch op zichzelf. Hè? Uh-huh. Ik vind het lekker, 100%. Ik vind hem goed. Maar ik blijf altijd aan beter werken. Dat is altijd sowieso wat elke artiest doet, denk ik. Ik vond het wel heel mooi dat de Afro vibe zeg maar, verwerkt wordt in een toch wel... Ja, ik heb gewoon een beetje een hip-hop rap stijl. En het wordt heel mooi samengemengd in dit nummer. Dus ik vind het wel... ja, voor als je het aan mij vraagt, vind ik wel dat het iets nieuws is.
1: Oké, en ook voor de luisteraars thuis, in de auto, op het strand, tussendoor in een Dixie op een festival. Ja. wat zijn de plannen voor Kelvin?
2: Wij hebben nog zeker een track zo'n stuk of 50 op de plank liggen. Waarvan echt een paar uitblinken.

0: En daar proberen we nu nog even de juiste features voor te krijgen.
1: Okay.
0: En dan ga je zeker meer van ons horen.
1: Okay, dus er kunnen ook gewoon internationale features inkomen?
0: Jazeker.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Ik ben benieuwd.
0: Yes.
2: Ik moet nog even erbij zeggen, dit is nog nooit gebeurd, maar jullie hebben net aan ons een hele toffe CD.
1: Boom.
2: Wat ik echt wel echt heel tof en heel erg waardeer.
1: Limited edition.
2: Limited edition, er zijn maar 30 stuks als het goed is.
3: Ja, klopt. Yes.
2: Kelvin, alles komt goed en wij hebben gewoon een limited edition ervan. Super bedankt hiervoor, want dit maken ze niet meer. Dat vind ik echt wel...
1: Premiered echt at... Afro Luscious.
2: On air.
1: On air, guys.
2: Period.
1: Relax, hè?
0: Ja, toch?
2: Ja,
0: relax.
2: Man.
1: Oké.
2: Okay. Dus ik vind het wel heel tof.
1: Relaxen jullie, hè? Oké.
2: Okay. Voor de mensen die ook even kijken. Sorry!
3: Oh.
2: Nee, maar sorry!
3: Ja, hij is ook gesigned.
2: Wauw! Allemaal mijn naam erop!
3: Zeker.
2: Ja, nee, toch? Man. Dit is echt, hier is hier echt over nagedacht, hoor. Nee, man. Dit is wel echt, dit is echt goede shit.
3: Dit kunnen we wel waarderen, hoor.
2: Maar ook omdat het zwart is en zo. Ja, dat vind ik echt heel erg goed. Mooi, goed over nagedacht ook.
3: Ja, persoonlijke touch.
2: Ja. Ja, love it.
3: Misschien heel leuk om te vermelden ook. We hadden een idee en een goede vriend van mij die kwam ook ineens met het idee. Dat hij zei, hé, maar waarom maak je niet een sleeve met dit? Met een kleine gelimiteerde oplage. Was eigenlijk een briljant idee. Is ook binnen een paar dagen is dat gelukt. Dus we hebben dit letterlijk in 4 dagen kunnen doen.
2: Ja.
3: Er was een soort van panic attack op het moment dat de hoesjes binnenkwamen. Want ze waren als het ware, leek het alsof ze verkeerd gedrukt waren. Dus ik zat al met de drukker en de telefoon. En toen knipte ik de plastic eraf. En toen kwamen we erachter dat het allemaal wel goed was gegaan. Ja. Dus dat, ik heb gelijk weer opgehangen en mijn excuses aangeboden. Dus wat dat betreft aan de drukker nogmaals mijn excuses voor het feit dat ik zo boos ben geworden. Maar dat hoort er ook bij, want muziek is emotie. En we willen zorgen dat alles goed is. En juist die personal touch is ook hetgene waarvoor wij ook... in dit geval dit heel graag aan jullie wilde geven. Want nou ja, nogmaals, Kelvin en ik zijn super happy en dankbaar dat we hier mogen zijn. En vooral dat hij ook zijn muziek in dit geval aan een compleet nieuwe doelgroep ten gehoor kan brengen. En ja, dat vinden we waanzinnig. Dus we hebben er 30 laten maken. De eerste 3 zijn voor jullie. En wij gaan zelf op onze social media gaan we nog een aantal weggeven. Ook aan grote fans van ons. Die kunnen dus ook een gelimiteerde oplage krijgen. En ons plan is ook dat we daar dan daadwerkelijk langs gaan. En dat we een kleine video op social media plaatsen. Dus mochten er mensen zijn die nu luisteren on air en het zoiets hebben van... deze single vinden we ook echt gek en we willen heel graag ook zo'n cd... dan kunnen ze in dit geval een DM'tje sturen naar Kelvin en dan nemen we het graag op. Want het is belangrijk om te zorgen dat je iets bijzonders levert aan de mensen die naar je luisteren... en die ook bereid zijn om energie en moeite in je te stoppen.
2: Absoluut. Toch, Kevin? Absoluut.
4: Goeie woord.
3: Mooie boodschap.
2: Ja, helemaal mooi. Ja, mooie boodschap. Hij heeft nog één laatste vraag, want je gaf net aan, je geeft ook les. Dus nogmaals voor de luisteraars die interesse hebben erin... kan je nog één keer even zeggen van waar ze je kunnen vinden als ze zich willen aanmelden...
3: Ja, dat kan zeker. Nou, mijn Instagram tag is vrij simpel. Dat is Huip Schouten. Dat is mijn voor- en achternaam. Daar kan men in contact met mij komen. En daar kunnen ze mij ook vinden. Vanaf volgende week heb ik ook mijn website. Huipschouten.com online. Ben ik hard mee bezig om dat nu voor elkaar te krijgen. En als ze mij daar contacten en met mij connecten. Dan kan ik ze in dit geval naar de juiste persoon brengen. Binnen de Wisseloord Academy. Wat zit in de Wisseloord Studios in Hilversum. Daar hebben wij namelijk ook onze opnamestudio zitten. En daar zit ook mijn muziekpublishing. Dus alles zit daaronder. Onder één dak.
2: Dope.
3: En het is gewoon een hele fijne plek om te zijn. Inmiddels werk ik daar al een kleine 10 jaar nu. En het cirkeltje is rond, omdat ik daar in september ook mag beginnen. Dus ja,
2: dat
3: is hartstikke leuk. Maar in dit geval...
2: Kelvin, wat is jouw Instagram? Ja, en waar kunnen mensen jou vinden?
0: Kelvin Official. Dat is mijn TikTok. Instagram Kelvin.
2: Ik blijf hier praten, ja.
0: Instagram Kelvin Music. Dus TikTok en Insta.
2: Oké. Kelvin Music.
0: Ja.
2: Dope. Oké, ik ga zeker weten jou volgen online, want ik ben benieuwd naar meer.
1: Uh-huh.
2: Thanks nog voor de CD's. Echt, echt heel tof. Het is nog nooit gebeurd hier, eigenlijk. En ik kom ook van de jaren 90, dus dit was wel echt mijn tijd, mijn era. Dat ik, ik hou van vintage, oldschool dingen. Dus dit
1: ben
2: vind
1: een
2: ik echt.
1: Oud, zeg maar.
2: Ik ben niet oud.
1: Oké.
2: Okay. Anyway.
3: Het is fysieke product in handen hebben, toch?
2: Ja, absoluut. Dus het is echt wel niet, hè? Dus het is wel echt speciaal. Dus
1: ja, Biga weet niet wat CD's zijn.
2: Nee, inderdaad. Hè, Biga?
4: We kunnen wel de hele avond grapjes gaan lopen maken, maar jongens, deze ga ik koesteren hoor. Deze hang ik gewoon zo tegen mijn muur. Ja.
1: Je eerste CD
4: drie
1: die je
4: van de 30 heb.
2: Je eerste CD.
4: Mijn eerste CD, jongens. Deze is speciaal. Deze gaat netjes mee.
2: Ja.
4: En ik kan het oprecht waarderen. Het is een mooi gebaar. En ik denk dat het ook niet... Nou, ik ben niet heel vaak met mensen die CD's uitdelen natuurlijk. Maar ik denk dat het ook niet heel vaak meer gebeurt. Dus het is wel een USB, zeg maar. Dus hij is goed bezig.
2: Ja.
4: Jullie zijn goed bezig.
2: Ja.
0: Alleen de vraag of iemand nog een CD-speler thuis heeft. Maar dat
2: komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Guys, bedankt voor het komen. Bij Avalosjes on the Air Galaxy. We zijn er elke zaterdag, van 7 tot 9. Keep listening. We hebben echt toffe Afro-bangers. Nieuw, oud. Alles komt goed, komt zeker ook wel langs bij ons. Dus,
1: en als je met Kelvin fuckt, dan moet je zeker blijven luisteren. Want die gaat er ook tussen blijven komen. Dus,
2: hey.
1: En dan gaat weer droppen. Dus dat komt ook helemaal goed.
2: Ja.
0: Ik wil jullie allemaal nog even bedanken hier voor het première van mijn track.
1: Ja.
0: En ik hoop dat we in de toekomst misschien nog vaker hier kunnen.
1: Dat gaat zeker goed komen. Want jij zegt net van, jij en hij hebben allebei gezegd van, jullie hebben 50 tracks klaar liggen.
0: Zeker, ja.
1: En daar zitten er gekke bangers tussen.
0: 100.
1: Dus 100. Dan gaat het sowieso zeker komen dat we jullie vaker gaan zien.
2: Ja.
0: Top.
3: Waanzinnig, dank jullie wel.
2: Ja. Chase, take him away.
1: Take him away?
2: Take him away.
1: Let's get it.
5: Afrolosjes on air with Jordan Chase Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio.

start Galaxy Radio. Galaxy Radio, where the biggest

0: AVRO Losjes on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En we zijn bij onze laatste half uur, waar Biga een heerlijke AVRO set voor ons gaat draaien. Ik kom er ook nog eventjes tussenin, even een paar tracks voor jullie draaien. Maar Biga, ja, maak de mensen een beetje warm. Hè? Biga, ben je er? Ben je er, Biga?
1: Ik ben er zeker.
0: Ja, ja.
1: Ik ga jullie meenemen.
0: Ja, neem ze mee, man. Het is nog even lekker weer.
1: Mm-hmm.
0: Voor de mensen in de auto, als je thuis zit, als je op de bank zit. Als je in de Dixie zit, ergens op, weet ik veel, ergens waar je bent.
1: Het moet helemaal goed komen, mensen.
0: Ja?
1: In 3,
0: 2, 1, let's go!
2: Supporting our Mali. I would like to urge my fans, the Malians and all the Nigerian youths, to stop doing drugs.
3: Sounds of the diaspora.

0: afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is het Galaxy News. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu twee ballistische raketten zijn onderschept. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
5: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: Wortetal an den Nummers. Fidi Gadem is back.
1: Back.
0: Weer te horen at Galaxy Radio. I go by the name of Ivan en ik ben met mijn broeder Ben Belmiro.
1: What up, what up?
0: Helaas is onze zuster Rockefeller Babe er vandaag niet bij, maar niet getreurd. We gaan er weer zoals altijd een leuke show van maken.
1: Het wordt gezellig.
0: Gezellig.
1: Ja, ja, ja.
0: Een vibe gaan we brengen voor jullie zaterdagavond op de radio. Maar voordat we verder gaan, altijd hetzelfde wat we doen in het begin. Onszelf introduceren. Want Fidi Gadem is niet alleen te horen op de radio. Zoals je het hoort, maken we ook zelf nummers. Voornamelijk dan Ben Belmiro en Rockefeller Babe. En we hebben ook onze eigen events die we om de maand geven.
1: Yes.
0: Deze zomer hebben we ook wat sidequests.
1: Ja, we zijn druk bezig.
0: Ja, het is een drukke zomer. Dus we doen voor alles en nog wat. We hebben ook een eigen Spotify playlist. Je kan ons vinden door te zoeken naar Fidi Gadem. En ik zeg het met spaties, want het is ook met spaties. Dus nogmaals, vind je onze nummers leuk die we ook op de radio draaien? Je kan ook ons vinden op Spotify, Fidi Gadem playlist. Yes. En zoals ik al aangaf, we geven ook onze eigen events. En wil je een beetje een sneak peek krijgen van hoe onze events eruit zien, hebben we natuurlijk ook Instagram, fidigaldem.nl. Daar kan je de vibe van onze events meekrijgen. Je kan snippets van onze radioshows meekrijgen. Heb je onze radioshows gemist, kan je daar ook snippets op terugvinden. Dus nogmaals, je kan ons vinden op Instagram, fidigaldem.nl. Maar het is denk ik gewoon tijd om jullie nu direct, zeg maar, de Fidi Gadem vibe mee te geven. Dus we gaan even twee nummers draaien, waardoor je gewoon zeker weet van oké, hier staat Fidi Gadem voor. Dus we beginnen eerst met Classic Vescobar met Whip Wap en dan Freezy met Split in die Middle.

0: Split in the middle.
1: Yes, split in the middle. Ik denk dat je nu wel kan aanvoelen waar wij van Fidigal Dem voor staan. Hopelijk voor de mensen die luisteren vanuit hun auto. Heb je gewoon kunnen blijven zitten. Dan gooi je gordel vast. Safety first. Maar je volume kan natuurlijk altijd harder gezet worden. Dus dat moet je vooral doen. Maar los van leuke nummers draaien, delen we bij Fidigal Dem ook altijd het Caribbean nieuws.
2: Fidigal Dem is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Fidigal Dem news update.
3: Yes, yes, yes. When we say golly, you say Gaza. Mm-hmm. Wat bij de dansaletjes komen in het nieuws. Ik heb het natuurlijk over Vibes Cartel en Mafado. Want de eerste aftrap van Gaza versus Gully heeft plaatsgevonden bij Reggae Songfest. Nou, zullen jullie denken van wat is Gaza, wat is Gully? Nou, Gaza is zeg maar de, zeg je dat, de
1: kamp van
3: Vibes Cartel.
1: Vibes Cartel.
3: En Gully is dan het kamp van Mafado. En voorheen hebben ze een grote clash gehad tijdens Sting.
1: Ja, ik denk wel de meest memorabele
3: meest beruchte clash.
1: Ja, ja, ja.
3: Waar zelf politiek bij kwam kijken.
1: Ja, klopt, zeker.
3: En ja, ze hebben het bijgelegd en afgelopen... dag was dat?
1: Vorige week. Ja.
3: Hebben ze een Gaza versus Gully gedaan tijdens Songfest in Jamaica.
1: Ja, ja, ik vind het heel nice dat ze het sowieso, zeg maar, dat ze de beef van vroeger naar iets positiefs hebben omgezet en gewoon een event eigenlijk ervan hebben gemaakt. Ja. Dat is eigenlijk super slim.
3: Ja, man,
1: super slim.
3: Een dus, goede stap. En ook vooral dat, zeg maar, niet. Is niet één keer. Ze doen het ook in Malta en
1: ja,
3: de UK.
1: Ja, klopt, klopt. Dus dit was inderdaad de aftrap in Jamaica, zoals je natuurlijk hoort. Daar is het zeg maar begonnen.
3: Ja.
1: En dan inderdaad volgens mij augustus of september in UK en september in Malta.
3: Ja, september is in Malta, ja.
1: Ja, dus ja, ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd.
3: Heb jij clips gezien op social media?
1: Ja, ja, ja. Social media stond er echt vol mee. Ja. Ik, op het moment dat het ook... zich afspeelde, kon je ook live meekijken op TikTok. Dus dat heb ik ook een beetje gedaan.
3: Oh, de hele show?
1: Nee, gedeelte. Ja, ik dacht, ik ga niet de hele show. Maar gedeelte had ik wel meegekregen. Dus wat ik voornamelijk heel tof vond, is dat ze, dus los van de nummers die ze deden, eigenlijk de diss tracks naar elkaar, die ze destijds hadden gemaakt, los van dat ze die nummers eigenlijk deden, deden ze ook een soort van versus. Dat bijvoorbeeld Vibes Cartel met een love song kwam.
3: Oh,
1: en daarna mijn vader met een love song. En dat vond ik ook
3: inderdaad.
1: Ja, ja. Dus ze hebben het, van wat ik heb meegekregen van de fragmenten online, hebben ze het wel echt mooi ingevuld.
3: Ja, ik moet wel dus zeggen dat, zeg maar, dat niet diezelfde lading.
1: Nee, die, nee.
3: Die districts.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Klopt. Ja.
3: Ik zag Vibes ook gewoon nog lachen. Yes.
1: Ja, er is ook inderdaad één fragment die ik voorbij zag komen dat... ja, op een van die diss tracks haalt hij eigenlijk zwaar uit naar mijn vader. Maar nu had hij de lyrics veranderd in mijn vader is mijn broer. Zeg maar.
3: Ja,
1: in plaats van
3: ja,
1: dat hij hem eigenlijk geen uitschelde zoals het in die oorspronkelijke track hoort.
3: Ja, ik snap het dus, ergens wel.
1: Ja, precies. Ik snap het ook wel.
3: Je mist toch wel het grove, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, aan de ene kant, ik snap het wel. Want het is ook een beetje gek dat je soort van nu ben je bevriend met elkaar. Je staat op dezelfde stage. En om dan elkaar eigenlijk toch soort van belachelijks te maken, ze uit te schelden, voelt toch een beetje off. Dus ik vond het wel grappig dat ze dat erin hadden gebracht, dat hij gewoon een soort van eigenlijk een verzoening on stage.
3: Ja.
1: Maar ja, sommige nummers deden ze ook gewoon volledig zoals ze het wel hoorden. Dus ja, het...
3: goeie start.
1: Ja, goede start. Laat me wel nadenken dat ik eigenlijk naar UK moet gaan om het mee te maken. Ja, ja.
3: Ik zou het ook wel live mee willen maken, hoor.
1: Ja, man. Dat is denk ik een once in a lifetime experience bijna, zeg maar. Dus ja.
3: Nou, je weet maar nooit, hè?
1: Ja, goed. Ja, even kijken. Het is dat we al naar Nottingham gaan. Anders wist ik het wel. Nee. Dan was ik wel daarheen gegaan, denk ik.
3: Nee, we gaan verder om even een beeld te geven van over wie het nou hebben. We hebben nou twee liedjes van de artiesten. En we beginnen met Vibes Cartel, Round and Round. En Mafado feat DJ Khaled, Bad en BBC Rich.

0: Yes, yes, we gaan verder met het nieuws. Andere legend, Buju Banton. Ik zou zeker een artiest die wij moeten benoemen. Want hij heeft zich aan zijn woord gehouden en hij is met zijn nieuwe album gekomen.
1: Ja, zeker. En wat voor een album. Ja,
0: Tubaat heet het. Het is een dansaal album. Kan je het een 90s oldschool dansaal album noemen?
1: Tikt het wel een beetje aan. Ja. Het geeft wel een beetje die vibe inderdaad. Ja, het is een heel sterk album. Ik had het niet verwacht.
0: Nee, ik ook niet. De meeste artiesten zeggen altijd dat ze terug wil gaan naar de roots.
1: Ja,
0: en dan
1: ja.
0: Je het zeg maar hoort, wil je misschien maar één pokoe die zeg maar dan gericht is naar oldschool dansaal of iets in die richting.
1: Ja.
0: Maar bij hem is het gewoon een heel album.
1: Ja, ja man. Ja, ja. Ja. En het is zelf bij de Jimmy Fallon show mocht hij een optreden doen. En we hebben daar een fragmentje van. Dus laten we even luisteren.
2: His new album, Too Bad. Give it up for Buju Banton!
3: This is the DJ Go representing the Caribbean. I need everybody to make some noise.

0: is...
1: Ja, wat ik van Buju vind, zijn stem.
2: Ja.
1: Je herkent het gewoon hier.
2: Ja, het is one of a kind.
1: Het gaat door je lichaam gewoon.
2: Ja, het is one of a kind, zijn stem. En ja, het is gewoon... het past ook gewoon perfect bij dancehall of reggae. Maakt niet wat hij maakt. Het past gewoon perfect. Zeg maar. Ja, hij heeft gewoon... ja, man. En dat album... hoeveel nummers heeft het volgens mij?
1: Acht nummers volgens mij?
2: Ja,
1: 7 van 8?
2: Ja, zoiets. Of volgens mij zelfs iets meer. Maar ja, gewoon... ja, 90% is gewoon echt sterk gewoon. En dat heb je meestal ook niet op een album. Dat echt zoveel nummers gewoon het opslaan of bewaren waard zijn.
1: Klopt.
2: Dus ik vind het echt een heel sterk album. Heel sterk.
1: Het is na lange tijd dat zeg maar ik de eerste single afspeel van het album. En het gewoon gewoon af laat spelen.
2: Ja,
1: precies. Op next druk.
2: Ja, precies. Ja, klopt. Inderdaad. Ik heb volgens mij inderdaad één keer gedacht van, oh, deze ga ik skippen. Want het klinkt niet interessant. Het was gewoon allemaal uit laten spelen. En gewoon echt besef van, hey, echt een goed album.
1: Ja, man.
2: Dus ik ben echt blij dat hij het heeft uitgebracht. En je ziet het ook eens mooi dat hij dan bij de Jimmy Fallon Show... dat hij gewoon dancehall, reggae en gewoon heel Jamaica nogmaals op de kaart kan zetten.
1: Klopt.
2: Dus weet toch voor een veel breder publiek. Dus
1: shout-out naar Buju, man.
2: Ja, dus, man. Echt.
1: Sterke album.
2: Ja, man.
1: Cijfers uitgeven?
2: Cijfer, ik denk... ik denk wel echt een... 8 sowieso. Dat heel, neig bijna naar 8,5 zelfs.
1: Ja, 8,5 zou ik
2: doen. Ja, ik neig zelfs naar 8,5. Maar,
1: dat is meer omdat zeg maar, hij heeft gezegd wat hij gaat doen. Hij heeft het ook gedaan.
2: Precies. Ja. En ja, het klopt gewoon alles, zeg maar. Wat was hij? Zijn stem, de lyrics, de beats.
1: Ja, klopt.
2: Ja, het werkt echt, man. Dus ik denk, we moeten de luisteraars ook even... kennis laten maken met het album. In ieder geval met een paar nummers van het album.
1: Yes, want we hebben hier 2 nummers klaarstaan van het album. Dat zijn Buju Banton Wild Woman en Buju Banton met Heavy Hitters. Oh, yeah.

0: Heavy hitters.
1: Sterke nummers, vooral heavy hitters.
2: Ja man, die laatste is mijn favoriet sowieso van het album, man.
1: Mijn is ook, ja.
2: Ja, die is... Die CD heeft gewoon alles.
1: Klopt, beat klopt, ja. Flow klopt.
2: Ja, ja.
1: Ja, maar Deliverance klopt. Het is gewoon een harde pokoe.
2: Ja man, zelfs die intro. Want eerst toen ik... want je had inderdaad het album doorgestuurd. En toen zei je Alpha, en die heavy hitters is echt hard. Ik klik erop en eerst heeft het een soort van intro, een langzaam intro. Toen dacht ik, huh? En toen op een gegeven moment sloeg het over, dacht ik, hey, ja man.
1: Heel boos, ja.
2: Ja, ja, ja. Dus ja, perfect man. Die, dat is zeg maar zo'n tune die ik bijna een 10 zou geven, zeg maar.
1: Ja, ik hoor het je zeggen.
2: Ja, bijna. Je geeft ook 10 echt
1: die 90's dancehall vibe, geeft het ook.
2: Ja.
1: En dan stond het in een nieuw jasje, dat het nog steeds zeg maar bij tijdsclip.
2: Ja, precies. Ja. Dat het nog past bij de huidige tijd inderdaad, ja. Nee, Heavy Hitters, ja man, vind ik best een tune album. Maar die vorige die we hebben laten horen, die met DJ Khaled is...
1: Die Wild Woman, hè?
2: Ja, Wild Woman. Die is ook dik. En ook weer mooi dat hij zeg maar gewoon een oude tune heeft gesampled. En het gewoon in een nieuw jasje heeft gestoken.
1: Oh, ja, die Not No Goes, hè? Van, Notch.
2: Ja, precies, precies. Dus voor de kenners, die hebben het waarschijnlijk ook gehoord. Maar,
1: Not No Goes.
2: Ja. Die is, ja. Ik vind, zeg maar, ik ben met samples altijd een beetje dubbel.
1: Je moet het goed doen.
2: Ja, precies. Je moet het goed doen. Want sommigen doen het niet goed. Maar hij heeft het gewoon goed uitgevoerd. En dat zeg maar. En Not No Goes is zeg maar ook zo'n nummer. Je hoort het heel vaak in clubs en dergelijke.
1: Ja.
2: Dus dat kan er ook weer voor zorgen. Vooral misschien voor DJ's. Dat je deze twee nummers gaat combineren of zo.
1: Klopt.
2: Dus ik ben benieuwd of dat ook gaat leven weer in de club.
1: En die is ook best vaak gesampled, hè, die Not No Goes. Niet eens qua zeg maar melodie, maar ook qua. Flow.
2: Ja, die flow is inderdaad vaak.
1: Heel vaak gezegd, ja.
2: Klopt. Ja.
1: Nee, maar sterke tune, sterk album. Uchu Banton, Tutu Bad, gaat alsjeblieft checken.
2: Ja, maar zeker, check het. Hou je van dansen, hou je van oldschool dansen, hou je van Uchu Banton, dan moet je deze gewoon gaan checken.
1: Dan gaan we verder, want Sean Paul is voor meerdere redenen in het nieuws gekomen. Hij is met een nieuwe banger gekomen. Althans, ja, een oude banger in een nieuw jasje. En ook daar hebben wij een fragment van.
2: Yes, even kijken of we die kunnen afspelen.
3: Relax, you know. Talk real talk facts for the tracks, you know. King Jamis. Not in a test, you see it. Never

0: Ja, die oldschool dance al 5, hè?
1: Ik wou net zeggen, ik lijkt alsof iedereen denkt van, hey, we gaan 90's dance al terugbrengen. Want ja, dit klinkt ook wel veelbelovend, man. Zeker, zeker. En I'm here for it, man. Ik hou wel van sowieso 90's dance, als denk ik.
0: Dat is de golden era.
1: Ja, precies.
0: Alhoewel, ik vind na 2000, zeg maar, met Vibes, met de Popcaan.
1: Ja, dat heeft sowieso.
0: Maar toch de oldschool.
1: Ja, maar ik denk oldschool dance heeft een soort van die foundation of zo gelegd. Ja. Als in, iedereen kent het, zeg maar. Zeg maar, de jongere generatie ken die liedjes. Klopt. De oudere generatie kent het sowieso. Ja, dus het soort van, het is alsof iedereen kent het. En met meer new school, daar is het soms dat de jeugd het wel kent, maar de ouderen soms niet. Dus,
0: klopt. En het is ook tijdloos.
1: Precies dat, ja, dat is het. Soms verbaast het me als ik bijvoorbeeld, ik vind mijn nichtje van 18 of zo, en ze draait gewoon oldschool dans. Ja, oké, jij dit eigenlijk?
0: Ja, je hoort het eigenlijk overal. In de club hoor je het sowieso.
1: Ja, klopt. Ja, sowieso als je zeg maar de crowd going wil krijgen, is dat de 90's dancehall en je krijgt iedereen mee.
0: Dat is ook eigenlijk altijd bij cheat code als ik aan het draaien ben. Gewoon één dancehall, 90's dancehall pokoe, iedereen gaat gewoon turn en dan kijk verder gaan.
1: Ja, precies. Dat werkt altijd. Dus ik hoop dat meer artiesten op die wave gaan springen. Zal dancehall denk ik goed doen.
0: Nee, vind ik ook, joh. Nu tegenwoordig heb je echt die dancehall trap, die echt.
1: Ja, dat is inderdaad een beetje nu echt in. Een beetje die trap dancehall van Jamaica dan.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd.
0: Hopelijk, komend half jaar krijgen we alleen maar oldschool dancehall pokus gewoon.
1: Ja. Ik denk het wel. Ik denk niet dat hun twee de enige zijn. Ik denk sowieso als andere artiesten een beetje oppikken van oké, dit is die wave waar we op gaan, dat meerdere gewoon erop gaan springen.
0: Dus wat we eigenlijk dan zeg maar nu nodig hebben is een oldschool dancehall rhythm waar er meerdere artiesten op
1: Ja, klopt. Dat, die hebben we nog niet gehad. Er zijn een aantal rhythms geweest dit jaar al, maar nog geen echte oldschool dancehall rhythm. Dus misschien Ben, moet jij doen.
0: Manifest, hè?
1: Ja.
0: Nee, we laten altijd liedjes afspelen van de artiesten waar wij het over hebben. En nu hebben we Sean Paul met BB Burning en Sean Paul met Temperature.

0: Yes, dat was het nieuws. Nog even bij van mij. Dit zijn dus die twee liedjes die dus eigenlijk ook echt tijdloos zijn.
1: Ja, precies, precies. Ja. Ik wilde net zeggen, zeg maar, als ik deze liedjes hoor, vooral We Be Burning, dan denk ik gewoon aan The Box.
0: Ja.
1: En TMF. Dat het gewoon nog, dat je de clips van Jean-Paul daar gewoon voor het eerst zag voorbij komen. Dus ja, die zijn echt tijdloos, man. Ja, We Be Burning moeten ze eigenlijk vaker in de club ook draaien. Ik hoor hem niet.
0: Nee, je hoort meer Temperature hoor je in de club.
1: Temperature nog wel, maar Temperature vind ik ook wel heel erg... beetje toeristisch of zo. Want als je bijvoorbeeld naar het buitenland gaat, ik doe maar, je gaat naar Turkije of zo. En dan hoor je Temperature ook altijd. Ik vind dat een beetje...
0: De commerciële
1: Ja, maar We Be Burning vind ik toch nog een soort van een vergeten tune of zo. Ja, ja.
0: Nee, ik snap wat je bedoelt.
1: Ja. En trouwens, wat we ook vergeten zijn te vermelden, is dat Jean-Paul... Dat het nu officieel bekend is dat hij de best betaalde Jamaicaanse artiest is.
0: Ja?
1: Ja. Dus wat me eigenlijk niet verbaast.
0: Hij ging ook die EDM-kant op.
1: Daarom. Hij heeft echt verschillende fases gehad, inderdaad. Hij heeft natuurlijk gewoon toen hij met die Old School Dance al bekend is geworden. Maar hij heeft liedjes met Shakira.
0: Ja. Met Sia heeft hij liedjes.
1: Ja. Inderdaad, zeg maar die beetje die punk EDM-fase met die handenkam. Ja, dus hij heeft sowieso al veel... bruggetjes gemaakt met Amerika.
0: Yeah.
1: En ja, dan ga je wel echt geld maken.
0: Vooral Amerika is hij echt... ik denk dat hij de meeste streams, denk ik.
1: Ja, dat denk ik. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dus inderdaad, het verbaast me niet dat hij de best betaalde Jamaicaanse artiest is.
0: Keerzijde van zeg maar, de stappen die hij heeft genomen is dat hij niet echt als een Jamaicaanse artiest wordt gezien.
1: Hij krijgt wel de minste erkenning als je inderdaad... Als je over dans al praat, hebben mensen het altijd inderdaad over Vibes, yeah. Fado, weet je, over Bounty Killer, Beanie Man. Maar hij wordt nooit benoemd in dat rijtje inderdaad. Terwijl hij heeft gewoon bangers, classics heeft hij ook.
0: Zijn start zeg maar met de old school tunes die hij had met Infiltrate en Boredom.
1: Ja, klopt. Ja, dat is gewoon puur dansen. Yeah. Maar inderdaad, omdat hij is denk ik heel snel... Dus richting Amerika gaan, een beetje commercieel gegaan. En ik denk dat dat dus... En hij is daarna ook niet echt meer teruggevallen op die wave van die Boredom.
0: Nee, klopt.
1: Ja. Toen hij eenmaal, zeg maar, Amerika was, heeft
0: waarom hij... Waarom kwijt.
1: Ja, waarom een beetje kwijt. En natuurlijk heeft hij nog wel dancehall liedjes gemaakt, maar niet zeg maar meer de rauwe dancehall liedjes. Dus ik...
0: Want hij deed het eigenlijk al... In de tijd dat Vibes zeg maar opkwam, was hij al geil die
1: andere kant op. Ja, precies, juist. Daarom. Ja. Dus ik denk dat de meeste mensen... Hij is waarschijnlijk zo kort eigenlijk in binnen Jamaica... Heeft hij die dansen echt gepusht.
0: Ja.
1: Er kwamen zoveel andere artiesten die het wel langere tijd hebben gedaan... Dat hij soort van misschien is vergeten of zo.
0: Wel jammer dat hij verdient wel echt zijn flauw.
1: Ja, klopt. 100%, 100%. Want ik denk dat dansen niet zo bekend was geweest... op de wereld als hij die stap niet had gemaakt.
0: Nee, zeker niet.
1: Dus,
0: na die deal met Atlantic Records waar zeg maar... Was het Give Me The Light? Give Me The Light?
1: Ja, volgens mij.
0: TV.
1: Ja.
0: Toen maakten mensen niet direct kennis met dansen, maar dat was meer commercieel geworden.
1: Ja, klopt. Ja, 100%. Ik weet nog dat ik toen ik Jean-Paul dus voor het eerst op tv zag... en ik hoorde die liedjes zoals We Be Burning en zo... wist ik gewoon niet dat hij Jamaicaans was. Omdat hij zag er niet Jamaicaans uit.
0: Ik dacht hij was Amerikaans, eerlijk gezegd.
1: Ik dacht gewoon van ja...
0: Met die naam ook, Jean-Paul.
1: Oh, ja, klopt. Ja, het paste allemaal niet. Ik kwam echt veel later achter van... Hij is gewoon echt born raised in Jamaicaans. Ja, dus dat was wel grappig toen ik daar eenmaal achter kwam.
0: Nee, maar shout-out naar Jean-Paul. Je verdient je flowers.
1: Ja, 100%, man. 100%, 100%.
0: Zou je hem zetten, zeg maar, op een Mount Rushmore?
1: Gek genoeg zou ik...
0: Je hebt het over vijf, toch?
1: Vier. Zou ik hem zetten? Hij zou er wel moeten, zeg maar.
0: Vind ik namelijk.
1: Ja, hij moet er wel staan. Ja. Ik zou hem wel zetten. Ik zou, denk ik, Jean-Paul, Vibes Cartel, Beanie Man... Ja, en dan misschien Bounty Killer, denk ik.
0: Oké.
1: Denk die vier.
0: Ik zou denk ik een Bounty Killer aan de kant zetten voor Spice.
1: Ja, zeg maar, okay,
0: Bounty Killer heeft natuurlijk ook heel veel gedaan voor dancehall.
1: Ja.
0: Maar als je dan echt moet kijken naar longevity.
1: Ja, klopt. Dat, ja. Ja, klopt. Want Spice is ook echt al heel lang bezig. Ja. Een beetje bijna net zo lang als Vibes.
0: En Bounty Killer, daar wil je niet echt iets meer over. En het zal niet moeten liggen aan leeftijd, dat Beanie Man.
1: Ja, klopt. 100%.
0: Is gewoon springlevend bezig. Ja.
1: Klopt, klopt. Ja. Ja, ik hoor dat. Ik hoor dat. Ja, ik hoor dat. Ja, je houdt het Fidi Galadem.
0: Moet wel.
1: Ja, ja, ja. Nee, je hebt gelijk.
0: Heb ik een andere vraag voor je?
1: Yes.
0: Heb ik aangekeken?
1: Zeker weten. Zeker weten. De finale, we hebben het gezien. En ja, wat vond je ervan?
0: Eenzijdig.
1: Super eenzijdig. Super eenzijdig.
0: Ja, ik zag het eigenlijk al aankomen. Ik had wel verwacht dat, dat Argentinië wel wat tegenstand zou bieden, maar dat...
1: Ja, ik had inderdaad meer tegenstand verwacht van Argentinië. Maar aan de ene kant wist ik ook gewoon, omdat wat Spanje had laten zien tegen Frankrijk, gewoon echt gewoon van, wij zorgen dat wij de bal hebben en als jullie de bal niet hebben, ja, dan kunnen jullie ook niks doen. Dat hebben ze eigenlijk met Argentinië ook gewoon weer gedaan. Maar natuurlijk, Argentinië was wel wat feller. Waardoor het dus minder gestroomlijnd liep dan tegen Frankrijk. Ik denk dat Frankrijk een beetje te afwachtend was. En gewoon en hoopte van, oké, ja, we noemen onze aanval als we de bal hebben.
0: Vier, dat,
1: ja, precies.
0: Goed,
1: ja. Ja, maar, ja. Dus ik denk dat Frankrijk het daar zwaar in had onderschat. En dus Argentinië was wel wat verder, maar uiteindelijk volgens mij hun eerste schot en niet eens op doel was in de was aan het eind. Ja,
0: verlenging.
1: Dat is verlenging. Dus 90 minuten gewoon geen schoten.
0: Dat is crazy.
1: Ja, dat zegt echt heel veel. Dus al met al Spanje de terechte winnaar.
0: Nee, vind ik ook, ja.
1: Terechte winnaar van het WK.
0: Wat vond je van het WK, zeg maar?
1: In general, een mooi WK. Want dit is ook voor het eerst dat er zoveel landen meededen.
0: Ze willen gaan naar 64, had ik gelezen.
1: Ja, dat las ik ook. Ik denk dat het gaat alleen maar nog mooier worden. En ik vind het ook wel mooi dat ze eraan denken van ze willen gewoon meerdere landen de kans bieden om deel te nemen aan het WK. Ja. Dus dat vind ik heel mooi. En ja, dit WK, je zag het ook van de bepaalde underdogs waarvan ze niks verwachten. Dus Kaapverdië. Ja, die hebben toch wel laten zien dat ze erbij horen. Weet je? En dat ze indruk kunnen maken. Dus
0: een Kaapverdië die het zeg maar Argentinië heel moeilijk maakt.
1: Ja, precies.
0: Een Congo die het Engeland moeilijk maakt.
1: Ja, dus, dames en heren, 64 landen. Ja, let's go. 2030. Ik hoop dat ze dat, dat ze dat doen.
0: Net als dat de max is, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Maar anders kan je gewoon iedereen uitnodigen.
1: Ja, precies, precies. Maar goed, het is weer tijd om wat nummers te draaien. Dus hierbij ga je luisteren naar Shensia met Talk to Me Now en Mimi met Indicona.

0: Commercial-free hip-hop every night from 12 a.m. on Galaxy Radio.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Planten en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval. Bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Oei, oei, oei.
1: Yes, dat waren twee heerlijke liedjes van Imani Ray die we net hebben geïnterviewd.
0: Ja, ja, ja. Ik hou wel van haar vibe, hoe ze muziek maakt. En, dus ja.
1: Het is echt vrolijk muziek, die, ja, wat ja. ik al zei, is echt carnaval muziek.
0: Ja, precies, precies, precies. En ik vond het extra mooi dat ze dus vertelde dat de dood van haar vader haar heeft geïnspireerd om muziek te maken. Omdat ze dus eigenlijk in plaats van... als rouwproces eigenlijk heeft gebruikt om een beetje af te leiden. Ja. En ja, als je dat inderdaad dus zo met happy music kan doen, is wel echt mooi.
1: Nee, precies, precies.
0: Ja, ja.
1: Nee, we gaan, dan gaan we weer verder.
0: Yes, verder met de show. Jou. Zeg het eens.
1: Danshal, afgelopen half jaar.
0: Ja, niet zeggen, we zijn een half jaar verder in 2026. Hè? En dan danshal. Ja... Danshal, wat me is bijgebleven? Of
1: ja,
0: wat
1: me... ja, sorry, wat is bijgebleven, ja.
0: Ja, ja.
1: En hoe het zeg maar, want je hebt natuurlijk grote ritmes gehad.
0: Ja, ja.
1: Je hebt grote samenwerkingen gehad tussen ja. dansartiesten en artiesten van andere genres.
0: Ja, klopt.
1: Je hebt ook veel meer festivals waar bijna elke artiest
0: ja, klopt.
1: Caribbean te vinden is.
0: Ja, ja, ja. Ja, als ik denk even, sowieso de YFL, What You Feel Like Rhythm. Die heeft gewoon grote impact gemaakt dit jaar.
1: Yeah.
0: Hill & Gully Rhythm. Impact gemaakt. Ja, dus wat je aangeeft. Die Kaza versus Gully, wat we in het begin hebben besproken. Dat ze daar een hele festival van hebben gemaakt.
1: Yeah.
0: Ja, dat vind ik heel erg, dat is heel erg dik. En sowieso merk je bijvoorbeeld in Londen zijn ook heel grote festivals.
1: Ja, Reggae Land heb
0: ja,
1: je.
0: Ja, Reggae Land.
1: Waar heel Jamaica op staat.
0: Ja, die flyer is... flyer is immens. Ja, ja, ja. Dus ja, en ook gewoon in, ja, op Malta doen ze veel.
1: Ja.
0: Met heel veel dansartiesten. En in Jamaica zijn er een heleboel festivals geweest.
1: En je merkt het ook met... de albums die ze uitgebracht. We hadden het over Buju Banto natuurlijk.
0: Ja.
1: Met Tutu Baat.
0: Ja, Vijf Kartel natuurlijk heeft ook een album uitgebracht. Onlangs. Ja, ja dus ja, dus eigenlijk in het afgelopen half jaar is er eigenlijk best al wat geweest. Maar als ik één ding moet uitkiezen, is het toch wel die What You Feel Like Rhythm.
1: Ja, die dat is echt
0: dat,
1: gewoon plof.
0: Ja, dat is zeg maar gewoon voor mij... zeg maar het dansal moment van het afgelopen half jaar. Dat er zeg maar zo'n ritme uitkwam en dat iedereen zich geroepen viel om op die ritme te springen. En dan behalve zeg maar dansartiesten uit Jamaica, maar ook bijvoorbeeld veel rappers uit Londen.
1: Ja, Nederland.
0: We hebben zelf in Nederland zijn er artiesten opgesprongen.
1: Aisha en Natasha.
0: Ja, precies. Dus dat één ritme, dat

0: Ja, ja, daar wat op te doen, dat is denk ik wel gewoon ook mooi voor dansen.
1: Ja, zeker. Dus, denk je dat die ritme, zeg maar, een soort van start zijn heeft gegeven voor dit jaar? Want vorig jaar had je wel echt, zeg maar, echt de dansal trap kant op.
0: Ja, ja. Ja, maar, ja, nou, ik moet zeggen, die ritme kan je ook als, is niet per se heel erg dansal. Of het is wel dansal, maar het is ook richting die trap.
1: Ja, klopt. Maar is wat ja,
0: maar het is net
1: toegankelijker, ja, commerciëler.
0: Klopt. Ja, ja, dat wel. Het is inderdaad wel een commercieel randje. En ja, ik vond het voornamelijk ook mooi dat je, dus je hebt zoveel artiesten die erop zijn gesprongen en iedereen kwam anders.
1: Ja, klopt.
0: Ik
1: voel,
0: ja. Of je hebt ook een paar die, zeg maar, een beetje. Want wie was de eerste? Is dat Skipper volgens mij?
1: Ja, Skipper was de eerste.
0: Ja, ja. Die, sommigen hebben een beetje die flow aangehouden, maar je hebt dan bijvoorbeeld een Mavado die heel anders komt, nog met een clip erbij.
1: Ja, Buju Banton heeft zelf ook eentje.
0: Ja, ja, die staat op zijn album nog, ja, ja. Ives Cartel. Ja, er zijn ook een aantal vrouwen opgekomen die, ja, nog soort van een beetje zingend en een beetje rappen. Ja. Dus,
1: zelfde dochter van Buju Banton was,
0: ja, ja, precies. Ja, dat, ja. Dus dat, ja, dat zegt al heel veel over die ritme. En ik denk inderdaad wat je zegt, het heeft denk ik sowieso ook, denk ik, de Genius geïnspireerd om die Hill & Gully rhythm te doen.
1: Ja.
0: Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of we dus in het komend half jaar of we nog meer rhythms gaan krijgen eigenlijk.
1: Denk het wel. Denk het wel. Zeg maar, wat er nu is, is van, het lijkt nu alsof de producers wat meer inspiratie hebben gekregen om een andere, nou, niet een andere richting, maar weer terug te gaan naar de roots.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat kan. En ja, en dat, ik denk echt voornamelijk door die What You Feel Like rhythm. Dat iedereen echt dacht van, je kan best, ja, als producer zijn, je kan gewoon heel veel bereiken, heel veel mensen bereiken.
1: Ja.
0: Met één rhythm.
1: Ja, klopt.
0: Want volgens mij hebben ze nu ook eigenlijk een soort van albumcompilatie van die rhythm. En dan staan, ik veel, 30 nummers of zo.
1: Dat zijn ze ineens allemaal.
0: Ja, precies. Ja. Dat zijn ze ineens allemaal. Dus ja, dat is crazy. Ja, ook gewoon, als je gaat kijken naar het financieel plaatje, ja, als producer zijn, dan pak je wel percentages op letterlijk elk liedje. Dus ja, ik denk dat de producers zo denk ik ook wel het licht hebben gezien van, ja, één track kan je gewoon.
1: Ik heb ook het licht gezien, hoor.
0: Ja,
1: het is heel veel.
0: Ja, precies. Dus ja, producers out there, je hoort het. Gewoon een ritme maken.
1: Meerdere artiesten erop.
0: Meerdere artiesten erop en zo kan je.
1: Ik ben binnen.
0: Ja, dat kan zeker, kan zeker.
1: Yes, ik denk dat het weer tijd is voor wat liedjes. En ik denk dat het dan toepasselijk is, omdat dan YWFL, ja. WYFL, excuse, van Skipper en Masika met Slip & Slide te draaien.
0: Yes.

0: Yes, yes, dat waren de twee grootste rhythms, dansrhythms van dit jaar eigenlijk.
1: Ja, van het afgelopen jaar. Ja, 100%. Dus, let's see what the other part of 2026 gaat brengen.
0: Ja, zeker. Weet je wat we lang niet hebben gedaan? We hebben een spelletje gedaan. Bestelling.
1: Klopt. Ja. Ja, dat hebben we inderdaad twee maanden of zo niet gedaan, denk ik zelfs. Ja, zoiets. Ja.
0: Maar helemaal serieuze onderwerpen en geen lollige dingetjes meer.
1: Ja, klopt. Het is wel weer tijd voor een leuk spelletje of stellingen.
0: Dus ik heb er een paar voor je.
1: Oké. Okay. Roept u maar.
0: Zonder carnaval is soca minder populair.
1: Ja, dat denk ik wel. Dus ik denk dat je de carnavals wel nodig hebt om soca bekender te maken en meer te pushen. Als ik bijvoorbeeld ook naar mezelf kijk, hoe ik een beetje kennis heb gemaakt. Natuurlijk, in mijn jeugd heb ik wel soca muziek meegekregen van mijn ouders en mijn broer. Maar toen besefte je nog niet echt dat het soca muziek was. Maar op het moment dat ik voor het eerst naar Notting Hill Carnaval ging, in 2017 volgens mij. Ik ging eigenlijk heel blind naar daar. Yeah. Het was gewoon echt dat een vriendin zei van ja, daar heb je een leuk carnaval, laten we gaan. Ik was gewoon van ja, oké, prima. Niet eens gevraagd naar muziekgenre of iets. Ik hoorde gewoon carnaval. Ik dacht ja, leuk, Londen. Yeah. Ja, laat me een keer meemaken. En toen hoorde ik voor het eerst dus eigenlijk bijna een hele dag lang alleen maar soca muziek. En toen, daar is het wel echt ontstaan dat ik dacht van wauw, soca muziek vind ik wel echt geweldig. Het is echt mijn ding. Dus ja, door carnaval ben ik wel ook meer gaan verdiepen in soca, zeg maar.
0: Dus zeg maar, door carnaval heb je kennis gemaakt met soca. En
1: ja, een soort van reintroduced, zeg maar.
0: Je kende het eigenlijk al, maar...
1: Ja, precies. Ik kon het niet plaatsen als kind zijnde, zeg maar. Want bijvoorbeeld een Tempted to Touch kende ik, maar ik wist niet dat soca was eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ik dacht dat dans al was, maar het is soca. Dus ja, en toen dus door carnaval ben ik me wel echt gaan verdiepen van oké. Soca is dus een genre en dan heb je ook nog subgenres binnen soca.
0: Ja.
1: Dus bij mij is het wel echt carnaval. Heeft er gewoon voor gezorgd dat ik gewoon invested was in van oké, waar staat soca voor? Welke subgenres heb je? Welke eilanden representen welke sound? Dus, dus ik denk wel echt dat je carnavals nodig hebt. Want ik denk dat er wel meerdere mensen zoals mij zijn die of met toeval of gewoon toch een keer naar carnaval gaan en dan beseffen van dit is leuk, maar wat is het eigenlijk?
0: Wel in de club zeg maar, merk je dat bijvoorbeeld dansen van Classic Fresco Bar, mensen weten niet dat het soca is.
1: Ja, klopt. Ja. Heel vaak zie je ook op TikToks maken mensen nog wel echt fouten dat ze heel snel soca dans al noemen. Ja. En dat de mensen echt, die mensen van de eilanden reageren in die comments van dit is bouillon of dit is dendery of wat dan ook. Ja, mensen zijn echt fel daarop. En ik snap het ook, want je wil gewoon die erkenning zeg maar voor wat de sound is.
0: Ja, precies.
1: En niet gewoon maar alles onder één kan scharen van dit is dan zo.
0: Ja.
1: Dus,
0: goed bruggetje eigenlijk van mijn volgende stelling.
1: Oké.
0: TikTok heeft dansal populairder gemaakt, maar ook oppervlakkiger.
1: Populairder durf ik niet per se te zeggen. Of eigenlijk moet je dat bijna wel zeggen. Omdat heel veel liedjes zijn, doordat ze dus op TikTok choreo's gingen doen op die liedjes, zijn die liedjes wel extra opgeblazen. Dus dan zou je eigenlijk wel zeggen van eigenlijk wel.
0: Maar ook oppervlakkiger? Want zeg maar, de dansjes die je ziet op TikTok zijn dan niet de dancehall dansjes.
1: Ja, klopt. Ja. Dat is wel zo.
0: Het zijn een beetje meer, hoe zou ik het zeggen, Jason Derulo-achtige dansjes.
1: Kijk, bij sommige liedjes wel. Want bijvoorbeeld bij Shake It To The Max, dat was wel met dancehall steps erin.
0: Klopt.
1: Dus die vond ik nog wel. Maar inderdaad, als je bijvoorbeeld bij die Hill & Golly hebben ze ook een paar dansjes. En die zijn inderdaad niet per se heel erg dansal is. Dus soms wel, soms niet. Dus het heeft het ene kant wel oppervlakkiger gemaakt, maar de genre wel iets populairder gemaakt. Ja, ik ben het wel eens met die stellingen. Ja.
0: Oké, geloof ik. Volgende stelling. Reggae heeft de meeste invloed gehad op moderne muziek.
1: Ja, dat denk ik wel. Sowieso want zonder reggae heb je sowieso geen dansal.
0: Ja.
1: Dus dat sowieso. En ik denk dat veel andere muziek genre-stromingen ook wel hun invloeden van reggae hebben gehad.
0: Ik vind dat wel jammer dat zeg maar die... Er is erkenning, maar niet... Ja, niet zoals het zeg maar zou moeten zijn.
1: Ja, klopt. Ja, klopt.
0: Want er zijn veel genres die zeg maar vanuit reggae zijn ontstaan, maar die behandelen het zeg maar als een genre die gewoon...
1: Uit zichzelf
0: is bedacht.
1: Ja, ik denk dat veel mensen... ik denk dat ja, wat je voornamelijk hebt, er moet gewoon meer schooling zijn over genres in general. Hoe ze zijn ontstaan, waar het vandaan komt. Want ik denk dat je dat heel erg mist. Dat mensen gewoon niet weten. Ik denk dat misschien heel veel mensen niet eens weten dat dans bijvoorbeeld uit reggae komt bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat alleen al. Dus ik denk dat ze meer de moeite moeten doen om dat zeg maar mensen te leren. En ook mensen moeten ook gewoon nieuwsgierig zijn en dat willen leren. Zoals ik zei bijvoorbeeld, ik met Sokka, toen ik daar kennis mee maakte, ging ik zelf ook op onderzoek uit van een beetje van oké, je hebt Sokka, maar ja, ik hoor verschillende subgenres, je hebt verschillende eilanden die Sokka maken. Maar ja, wat is het verschil? En zo leer je wel echt en dan zo leer je ook het ontstaan van bepaalde genres. Bijvoorbeeld dat Sokka komt uit van Calypso. Er is toch een genre boven. Dus ja, ik denk dat gewoon die education moet gewoon meer zijn.
0: Nee, ben ik het mee eens.
1: Ja, en ik denk als je dat gaat doen, dan krijg je ook meer die erkenning. Want dan gaan mensen echt het onderscheid zien. Dan gaan mensen niet zomaar bij een sokken nummer zeggen van dit is dans. Dan weten mensen, oké, ja, dit is echt sokken. En dan gaan ze het ook zo noemen.
0: Als je die schooling hebben gehad.
1: Ja, als je die schooling hebt gehad. Dus ik denk dat voornamelijk echt gepusht moet worden, man. Om mensen meer schoolen.
0: Oké, okay, goede antwoorden, man.
1: Ja, toch?
0: Ja. Nee, ik denk dat het even weer tijd is voor liedjes.
1: Yes.
0: Hier hebben wij Caliboy met 100 Gyal en Terrio met Trevor John. Repeat it.

0: de outro. Tribal Kush. Ja, maar Gordito heeft altijd die gekke, gekke outro's. Yes, je luistert nog steeds naar Fidi Galdem at Galaxy Radio. En Benny had net wat stellingen voor mij. En nu heb ik een spelletje bedacht voor hem. This or That, Dancehall Edition.
1: Oké.
0: Zo, laten we beginnen. En je moet snel antwoorden, dus een beetje rapid fire. Niet te lang.
1: Oké, let's go.
0: Maar ja, laten we beginnen. 512, mijn vader. Begin de heet.
1: Op dit moment Vijfskartel.
0: Oké. Popcorn of Alkaline?
1: Popcorn.
0: Beanie Man of Bounty Killer?
1: Beanie Man.
0: Elephant Man of Busy Signal?
1: Goeie. Busy Signal.
0: Oké. Sean Paul of Shaggy?
1: Damn. Ja. Ja, ik ben echt bijna met hun opgegroeid, dus dat is echt een lastige. Ik ga voor Sean Paul.
0: Oké. Ik ben echt benieuwd wat Rockefeller bezig is.
1: Het is wel goed dat ze niet bij is.
0: Ik denk dat zij wel Shaggy zal kiezen, denk ik eerlijk gezegd. Oké, dan nu ga ik het met, dus nu heb ik het een beetje met artiesten gedaan, nu ga ik het met tracks doen. Temperature of Get Busy van Sean Paul.
1: Get Busy. Dat was die is the box.
0: Yeah, shake that.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Get Busy sowieso.
0: Romping Shop of Clarks?
1: Damn.
0: Ja, dit is beide classic.
1: Romping Shop of Clarks. Dan ga ik voor Clarks, omdat zeg maar Romping Shop, die op een gegeven moment mochten ze die instrumenten niet meer gebruiken, toch?
0: Ja, klopt. Ja, gesampled is toch?
1: Dus dan ga ik voor Clarks.
0: Oké. Dan Party Animal of Bark of Your Buck van Conscience.
1: Hey, wow. Party Animal.
0: Ja?
1: Ja. Ik denk ook een beetje als DJ wat ik heel vaak heb gedraaid. En ik heb Brock of Your Buck zo vaak gedraaid.
0: Ja, maar dat zou je juist die moeten kiezen, toch? Zou je denken?
1: Ja, ik denk als ik niet Party Animal ga, ik denk van oh, dit is echt een classic.
0: Ja. Ja, kijk, weet je wat het is met Party Animal? Sowieso, die tune is big. Volgens mij is het bijna een van de meest gestreamde dancehall nummers. Maar dat nummer is zo mainstream geworden. Je hoort het letterlijk overal.
1: Nou, Brock of Your Buck ook hoor.
0: Klopt.
1: Een featuring met Chris Brown.
0: Ja, klopt. Daarom heb ik die twee ook naast elkaar gezet. Want ze zijn allebei een beetje mainstream geworden. Maar Party Animal, ja, dat nummer ben ik zo zat. Dat nummer ben ik echt zat. Dus ja.
1: Nee, voor mij is het toch echt Party Animal.
0: Oké. Ja, ik zou voor Brock of Your Buck gaan, denk ik. Dan de volgende, Only Man She Want van Popcorn of Come Over?
1: Only Man She Want. Ja, standaard. Ja. Zo was ik aan het twijfelen.
0: Oké. Nu ga ik... ik heb nog eentje, dus dat is niet per se tracks, maar ik denk dat ik je antwoord wel weet. 90s dancehall of New School? Of nee, ik ga niet zeggen New School. Laten we zeggen... Die 2010. Dancehall.
1: Dan ga ik toch voor 90s dancehall. Omdat... bij die heb je toch meer tijdloze liedjes.
0: Ja.
1: Murphy Road, Bubbling Queen.
0: Klopt.
1: Nog meer tijd obscured, een dude. Dus je hebt echt veel meer classic, wat je nog steeds... vandaag de dag kan draaien. Die van 2010 ook.
0: Ja.
1: Bij 90s dansen heb ik toch meer een ander gevoel.
0: Ja, ik denk voornamelijk dat nostalgiegevoel of zo. Want je hebt er natuurlijk als klein kind ook wel een beetje meegekregen. Dus een soort van voelt aan, je bent opgegroeid met dat.
1: Ja, precies.
0: En het is ook gewoon heel anders of zo. De dansen die ze later gingen maken dan de 90s of zo, ik weet niet. 90s dansen voelt zo warm. Soulfood achter. Zo voelt het aan. En die dans al daarna. Die is ook echt dik hoor. En ook echt. Ja, verdient ook gewoon zijn flowers. Maar was gewoon anders of zo.
1: Ja, ja, die zit dan toch wel op een tweede plaats. Ja.
0: Ja, ja, ja, zeker, zeker, zeker. En even kijken. Ik heb dan nog. Ja, nog een paar wel. Clean, radio edit of raw?
1: Raw. Ja. Hangt er wel van af. Want je hebt zeg maar ook 90's dansen van vroeger die zeg maar heel, ja,
0: vulgair,
1: aanstootgevende teksten hebben.
0: Oh ja.
1: Ja, ja, ja. Die zeg maar nu niet, hedendaags niet meer zou kunnen,
0: ja,
1: kunnen afspelen.
0: Ja, ja, ja,
1: zeg maar,
0: ja.
1: Als het gewoon om scheldwoorden gaat, dan zou ik wel voor raw kiezen, maar als het echt om de...
0: Ja, niet dat je zeg maar ja, mensen beledigt.
1: Precies,
0: of, ja. Ja, ja, dat hoor ik inderdaad wel. Ja, ja, ja. Oké, oké, oké. En ja, sorry, ja, antwoord weet ik denk ik ook al. Ik wou zeggen Gunman Dansal of Galdem Dansal.
1: Ja, voor mij is dat sowieso Galdem.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik kan daar maar, van Gunman kan ik maar één liedje luisteren en dan ben ik het al zo.
0: Ja, klopt. Ja, ja, ik inderdaad, het, zeg maar bij meestal, want ja, meestal een beetje segmenten toch als je naar die feesten gaat. Nou, inderdaad, als je bij die Gunman segment komt, nou, drie liedjes denk ik wel van ja, wrap it up, ga weer, ja, maar weer terug, ja, naar... Ja,
1: om nog een voorbeeld te geven, dus Gunman is ja, eigenlijk YWFL rhythm.
0: Ja, ja, ja, en een beetje welke artiesten maken allemaal Gunman nu? Ja, of tenminste, Masika heeft bijvoorbeeld White.
1: Ja.
0: Die is dan, ja, die is dan echt Gunman. En ja, dan heeft hij natuurlijk ook bijvoorbeeld op die Helen Collie. Die is dan gewoon meer Galdem.
1: Ja. Broke of Your Back, Party Animal, ja, dat zijn dan Galdem tunes.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik ben sowieso ook gewoon voor de Galdem tunes. Omdat ik denk, een feest sowieso hoor je vrouwen sowieso zeg maar op de voorgrond te hebben. Vrouwen, ja, maken uiteindelijk echt je feest.
1: Vind
0: je,
1: ik ook.
0: Als je geen vrouwen hebt op je feest, dan ja, gaat er echt, gaat echt weinig gebeuren. Dus vrouwen maken echt je feest. Dus hun moet je eigenlijk het meest pleasen met muziek. En
1: ja,
0: ja, dat doe je gewoon met Galdem muziek. Dus ja, dat is belangrijk op je feest. En dan even kijken. Dan heb ik denk ik wel nog eentje. Ja, deze is wel grappig. Zou je liever dansen, zeg maar, met je guys, met je manden, met je boys? Of die één op één wine? met je wifey.
1: Hangt er vanaf in wat voor setting eigenlijk. Nou, goeie vraag dit. Ik hang er ook vanaf hoe dronken ik ben. als ik heel dronken ben, is het gewoon dansen met mijn vrouwtje.
0: Ja, ja, ja.
1: Als ik gewoon op een goede vibe ben, maar dat is gewoon mijn matties gewoon. Ja. Toch even handen in de lucht. Hey, hey.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar als ik een paar procenten op heb, dan ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dan is ik sowieso met vrouwtje.
0: Ja, nee, ik hoor dat. Ik hoor dat. Ik hoor dat. Nee, ik denk dat het gewoon weer tijd is om wat nummers te gaan draaien. Dus laten we luisteren naar Kevin Little met Last Drop en Meryl en Blackboy met Click.

0: deze ja, ritme.
1: Ja, is crazy.
0: Ja, nee, te lekker, te lekker. Helaas, helaas zijn we weer aan het einde gekomen van onze show. Maar niet getreurd, we zijn er volgende week gewoon weer van 9 tot 11, yes, elke zaterdag. Dus voor vandaag, wees voorzichtig als je nog naar buiten gaat. En je hoort ons weer volgende week. Be out.
2: Later.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy News. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Plant en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval. Bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. En dan tot slot het weer. Vrijwel helder en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Maar alleenje, ze komt vanavond langs bij kleintje. Het is beter dat je om me let. Ik eet het als om me let. Wil je nog een pil?
2: Hey, yo. Everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
4: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.
2: Oh.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

0: beach towels, tan lines, and non-stop summer vibes.
1: Summertime.
2: Summertime.
3: Turn up.
0: All day on Galaxy Radio. Yeah.
4: Luister. Tuurlijk zie jij de shine, maar nooit zag jij de...

Jaar of 17, ik dacht alleen aan stelen vriend. Reed een Vespa in mijn hoofd dat ik al eens verdiend. Was met een bitch in die tijd, maar ze meende niet. Omdat ik zonder peper liep, maar heel wat dat moest zo zijn. Een jaar of 18 en weer was ik verdacht vriend. Officier gaf advies en rechter gaf me straf

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Boos, you know what I'm saying?
1: Hey, wat chill dat je weer luistert naar Flava in je ears hier op Galaxy Radio. En elke zaterdag tussen 12 en 2 neem ik jou mee naar de doopste hiphop ooit gemaakt in de geschiedenis van de hiphop. En daar gaan we helemaal doorheen samen. En zoals elke week luister ik weer naar Galaxy Throwback Radio, ons spin-off channel. En dit keer was ik onderweg in de auto en ik hoor daar een track voorbij komen. Ja, dat is gewoon niet te ontkennen. Dit is echt zo'n classic. Zo'n classic die ook omarmd wordt door andere radiozenders die niet per se hip-hop draaien. Ik heb het over Candyman met Knockin' Boots.
2: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.
3: This one. It's one of a kind, blowing your mind like only the Candyman can. Like a heavyweight champion, knocking them out, another bout without a doubt. Once again you can scream and shout, when I rock the bells, yell out my name. This is what you've been missing, listen to my heart.

Dit waren Michael Myers en Bishop Lamont met Might Be a Homicide. En dat heeft alles te maken met het interview met Michael Myers vandaag. Dat later. Nu eerst een verhaal over Public Enemy. Big Daddy Kane en Ice Cube, die alle drie samen met de track Burn Hollywood Burn een aanklacht op hoe Hollywood en de tv-wereld de Afro-Americans portretteerden. En de rigoureuze oplossing is dan het platbranden van Hollywood. Het is uiteraard slechts een metafoor en ze roepen niet op tot geweld en het daadwerkelijk platbranden, maar het is meer zo van er moet nu wat gebeuren. Maar alsnog zien we het niet binnen één nacht veranderen, dus daarom maar zogenaamd platbranden die had. Keith Shockley en Eric Sadler van de legendarische Bomb Squad produceerden het nummer en Big Daddy Kane en Ice Cube verschenen er dus ook nog op. En die verschenen in 1990 als verrassing ook nog op het podium om dit nummer samen met Public Enemy te doen. En dat moet heel vet geweest zijn, want daarna gebeurde dat nooit meer. Volgens Chatmaster Jay van Digital Underground is dit het meest diepgaande en krachtigste ooit wat hij heeft gehoord in een muzieknummer. Hey man, what is it, man?

0: Space Case, The Relaxed en Castro met Eens. En een van de vetste hip-hop nummers in de Nederlandse taal ever, wat mij betreft. Nu over naar het interview met Michael Myers. En dan stel ik de vraag in het Nederlands en hij antwoordt in het Engels. Niet dat hij Nederlands kan, maar ik doe dat even voor jou. En ook voor mezelf, zeg ik heel eerlijk. Zodat jij dat Stone Cold English niet hoeft aan te horen. Tenminste, af en toe zo'n woordje tussendoor zal vast nog behoorlijk Stone Cold zijn. Anyway, vraag 1. Ik zei, heel veel mensen kennen jou als hun favoriete underground MC. Maar wat ze niet weten is dat je ook muziek hebt geproduceerd voor tv-shows. En niet de minste, hè. En ook voor commercials. Bijvoorbeeld een Sprite, een Pepsi. En tv-shows als America's Top Model, America's Top Chef en nog veel meer. Ik vraag me af, doe je dat nog steeds? En natuurlijk moet je multiple streams of income hebben natuurlijk. Dat heb je ook ooit zelf gezegd in een interview. Maar hoe ben je in dat wereldje gerold? En hoe krijg je dan ook nog eens een keer zulke grote namen naar jou toe? En ben je dit dus nog steeds aan het doen?
1: Yeah, I was pretty lucky back in the days before music licensing was a thing for hip-hop artists. Just people that I ran into that were like on street teams and, you know, promotion departments in different spots in LA, became music supervisors at different companies and just asked me for my music, you know what I'm saying? So I sent it and, you know, got on a couple of shows, and before I knew it, I was on like Man vs. Food and America's Next Top Model and the Kardashians and all those types of things. And so yeah, my music is still in circulation within those platforms. So every now and then they'll hit a show, or a show might need music that sounds urban or street. And so my music is in circulation, so I'm still doing it. But it started like early 2003, 2004. And it's just kind of been a stream of income that I've had over the course of, you know, 2 decades now. So I've been pretty fortunate to be in that situation.
0: Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Hey, The Good Life Café, dat heeft een grote rol gespeeld in jouw carrière. Het was ook een plek die de geboorte gaf aan heel veel andere groepen en artiesten. Bijvoorbeeld een Freestyle Fellowship, een Jurassic 5 om maar een paar te noemen. En ja, ik kom uit Nederland en de meeste van mijn luisteraars ook. En die zijn daar nog nooit geweest. Kan je ons dus een klein beetje meenemen naar die plek en terug naar die tijd en uitleggen hoe die plek voelde? Hoe was het daar om de microfoon te pakken? En was het een eens per week ding of was dit vaker? Hoe voelde het daar om die microfoon te pakken en op dat podium daar te staan? En hoe zag het café eruit? Wat was de atmosphere like? Kan je ons dat vertellen?
1: Yeah, the Good Life thing is kind of been a misnomer. I mean, I went a lot as a fan. I think I performed there twice. I got booed the first time I was there. I think I cursed, and cursing wasn't allowed. And then the second time I went, it was kind of a semi-performance. I already kind of had a name by then, I mean, as far as me performing. But I used to go every week. It was a weekly thing. I believe it was on like a Thursday night, or it was a weekday. But I used to go all the time. And the cyphers in the parking lot were probably more intense than it was for the people who made the stage. But the Good Life Cafe, man, was a LA staple. And

Gensan met High Price hier op Galaxy Radio bij Fleva in Ya Ears. En normaal gesproken is het hier de tijd voor de concertagenda. Maar er staat deze week helemaal niets in. Dus heb jij binnenkort een gig, een event of een concert te promoten? Laat het mij minimaal een maand van tevoren weten. En wie weet promote ik het dan hier in deze concertagenda. Die bij deze dus een keertje leeg is. Dus heb ik zoiets, dan gaan we toch nog een classic uit de lage landen draaien. Rescue hier met I Doubt That You're Ready.

in. Ja, lay back, op de blokhut, daar op het gras, de stad ontvlucht. Was kwijt, maar ik vond terug, zoek niet, het brengt ongeluk.

0: obscuur wil je het hebben? DMF met The Anthem. En DMF staat voor Dangerous Mentality Forever. En nu is het alweer tijd voor dit.
1: Classic. It was hot then. Still fire now. I reminisce times
0: galaxy. Mixtape. Ja, even een uitleg. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hun dan om hun favoriete throwback track. Plus de reden waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op, want DJ Lowpro, collega en DJ, die maakt daar een heuse mixtape van. En die hoor je in de allerlaatste uitzending van het jaar. Hier bij Fleva in jaar eerst op Galaxy Radio. Dat is het hele ding. En dit keer heb ik iemand, ja, dat vind ik wel echt heel erg vet hoor. Ik weet nog dat ik vroeger vrijwel elke zondag op de fiets naar mijn oma, want die had een leesmap daar. En dan las ik zijn verhalen. Nu tegenwoordig heeft hij ook een boek uit, Woorden als Wapens. Een heel interessant boek. Ik heb het over Sal van Stapelen. Wat heb ik daar veel artikelen van gelezen en recensies enzovoort. En ik was het eigenlijk altijd met hem eens. Ook zit hij achter het legendarische en zeer belangrijke boek Van Brooklyn naar Breukelen. En hier dus met zijn favoriete throwback track. Hier komt Sal van Stapelen.
2: Yes, Flavor in je eer. Sal van Stapelen uit Den Haag met mijn favoriete throwback track van vandaag. Dat is Second Quarter Free Throws van KRS-One. Er zijn weinig hip-hop artiesten die zoveel impact hebben gehad op hoe ik naar het leven kijk. Ook omdat hij in de jaren 80 één van de rappers was die me als eerste echt dieptecultuur insleurde. Hij noemt zichzelf filosoof en leraar en weet ik het. En ik weet dat sommige mensen heel moe van hem worden. Maar voor mij heeft hij die termen zeker waargemaakt. Er zijn weinig rappers die zo mijn denken en mijn wereldvisie hebben geprikkeld. Ook omdat ik in de jaren 80 naar weinig MC's zoveel geluisterd heb. Het is een a cappella met publiek van het album I Got Next. Een van de beste platen van KRS-One. Rap is geen genre met heel veel dope live albums. Maar het live album van Boogie Down Productions is veruit mijn favoriet. En die energie komt ook op dit nummer terug. Het is zo hard om het publiek te horen reageren op zijn scherpe zinnen en analyses. En ik vind het dope hoe hij aan het begin de lat nog even omhoog schroeft door iedereen de tijd te geven om tape recorders aan te zetten. Een tijdgeestding, sure, maar ook een aankondiging. Er gaat iets speciaals gebeuren. Er gaat geschiedenis plaatsvinden. Dat vind ik keihard. Dat geldt ook voor hoe hij zichzelf neerzet als door het universum gezonden. Als profeet die iets te vertellen heeft, een belangrijke boodschap te delen. Een boodschap die gaat over zelfbeeld en de kracht die je als individu en gemeenschap hebt om je niet gek te laten maken door een onderdrukkend systeem. Systematische onrecht en ongelijkheid en de hoek waarin je jezelf door het systeem geschetst ziet. Om je niet tegen te laten houden door een samenleving die je actief marginaliseert en in de hoek trapt. En waar de mensen die het voor het zeggen hebben er belang bij hebben je klein en machteloos te houden. Ik krijg instant kippenvel en een flink deel van het publiek ook. Dat kan je namelijk horen. Wanneer hij rapt dat angst voor de New World Order, Big Brother, nergens voor nodig is. Dat hiphop zelf zijn eigen geheime genootschap kan bouwen. Een gemeenschap gebouwd op creativiteit, visie, verbeelding en ontwikkeling. Elkaar meenemen, elkaar motiveren en stimuleren. Ik heb KRS ooit gesproken en ik weet dat hij heel erg gelooft in het internationale, grensoverstijgende van hiphop. Niet als industrie, niet als handelswaar, maar als een cultuur die mensen op heel verschillende plekken, met heel verschillende achtergronden, op een positieve wijze en met heel veel creatieve kracht met elkaar verbindt. En als een alternatief voor de status quo die ons anno 2026 met de eindeloze Trump en Jeffrey Epstein loop heeft opgezadeld. Ik moet nu stoppen, want anders wordt het verhaal langer dan het nummer. Hip Hop for Life, shout-out naar Danny. We zijn nog maar net begonnen.
3: Peace. Anybody in here, right now, with tape decks, turn them on. And put them on record. Yeah. I'll give you a second. I want to add authenticity to your tape. So when it's sold out in the stream, you all can know this was a real party. These are poems circulating throughout the nation. Everybody's bad and everybody's tough. But how many people are intelligent enough to open up their eyes and see through the lies? Discipline themselves, yourself to stay alive. Not many. That's why the universe sent me today on this stage with this to say. The rich will get richer and the poor will get poorer. In the final hour, many heads will lose power. What does the rich versus poor really mean? Psychologically, it means you gotta pick your team. When someone says the rich gets richer, visualize wealth and put yourselves in the picture. The rich get richer because they work toward rich. The poor get poorer because they mind can't switch from the ghetto. Let go. It's not a novelty. You can love your neighborhood without loving poverty. Follow me. Every mother, father, son, daughter. There's no reason to fear the new world order. We must order the whole new world to pay us. The new world order and the old state chaos. The big brother watching over you is a lie, you see. Hip hop can build its own secret society. But first, you and I got to unify. Stop the negativity and control our creativity. The rich is getting richer. So why we ain't richer? Could it be we still thinking like niggas? Educate yourselves, make your worldview bigger. Visualize wealth and put yourselves in the picture. I present to you,
1: I am the number one in hip hop and R&B.
4: We got the street locked.
1: Galaxy.
5: Jawel, 2025, Duf Duf Ray, Belly.

0: On digital radio, online, and on our free Galaxy Radio app.
1: The number one in hip-hop and R&B.
0: Galaxy.
2: Check out the
3: music.
4: Hey, next.
5: More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
6: Here on Galaxy Radio.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ah!
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m. Galaxy Radio.